0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: 啊。
1: Glory, glory, glory.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.

14 jaar lang bleef het stil.

Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.

0: De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouw aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe. En sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
3: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is

zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo lieve mensen, welkom alweer bij de derde aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik ben hartstikke enthousiast over de afgelopen afleveringen. Ik heb al mooie reacties gehad van mensen en geweldig om dit te doen. Het is nog steeds allemaal een beetje wennen en het is allemaal nog steeds een beetje spannend, zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar tegelijkertijd proef ik gewoon dat het echt is wat God van ons vraagt, om op deze manier gewoon ook het woord naar buiten te krijgen, mensen te bemoedigen en op te bouwen. We hebben het natuurlijk afgelopen week hebben het gehad over hoe we behouden zijn uit genade, hoe we verlost zijn door de genade. En hoe mooi is dat? Dat we weten dat we door onze werken niet gered kunnen worden. Dat we door onze eigen werken niet vergeven kunnen worden. Maar dat dat ook helemaal niet hoeft. Dat we dat gewoon mogen ontvangen door wat Koning Jezus voor ons heeft gedaan. Door het geweldige offer dat Hij voor ons heeft gebracht. En dat is gewoon geweldig. Ik wil jullie er even op wijzen dat je al mijn boeken gratis kunt bestellen op johantoet.com. En ook op de oneinhimfoundation.com. En dan sturen we je deze op. Geweldige boeken. Mijn eerste boek, Goed Genoeg, heeft al zo ongelooflijk veel mensen bereikt over de hele wereld. In meerdere talen. En daar krijgen geweldige getuigenissen van terug. En mensenlevens worden gewoon veranderd en getransformeerd door het verhaal wat God wil vertellen door ons leven heen. En daar zijn we gewoon heel erg dankbaar voor. En wat een eer. Dat hij dat door ons leven heen wil doen. Dat we dat van hem mogen doen. Alle eer voor de Heer. Het is niet mijn verhaal, het is zijn verhaal. Het is niet mijn getuigenis, het is zijn getuigenis. En dat hij alleen maar groot gemaakt mag worden daardoor. Dus ga even naar de website en zorg dat je kopie krijgt. En deel het ook gewoon met mensen die op je hart krijgen. Gooi het niet zomaar bij iedereen willekeurig in de brievenbus, want het slaat nergens op. Maar gewoon dat je iemand op je hart krijgt, zegt die zou ik graag willen zegenen met dit boek. En dan kun je het weggeven. De boeken liggen in de gevangenissen. Krijgen we ook hele mooie getuigenissen uit terug. En op alle politiebureaus in Nederland. Ook in België op een aantal politiebureaus. Dus geweldig toch? Oké, in ieder geval laten we weer beginnen met gebed, lieve mensen. Vader, dank u wel weer. Dank u wel voor deze derde les alweer weer mogen geven. En waar we gewoon samen met onze broeders en zusters... Gewoon deel van mogen zijn, heren, van wat u wilt gaan doen in de harten van de mensen... Ik bid, Vader, dat u de woorden zult bekrachtigen met de liefde en de kracht van uw Heilige Geest. En dat mensen gewoon bemoedigd zullen worden, opgebouwd zullen worden, gezegend zullen worden, vernieuwd en verfrist zullen worden, Vader. En dat het zijn vrucht mag dragen in hun leven. U bent een goede God, Heer. En ik wil u gewoon alle eer en alle glorie geven en alle dankzegging geven. Dank u wel dat u onze papa bent. Dank u wel dat u zo...

0: lieve, lieve papa bent. Een goede papa bent. Dank u wel dat u zo ongelooflijk veel van ons houdt. Dank u wel. Ik hou ongelooflijk veel van u. Zoveel, vader. Zonder u, ja, zou ik niet eens een reden hebben om te bestaan. Maar u bent alle reden om vol gas door het leven te gaan en u groot te maken aan de hele wereld. Halleluja, in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Nou, zoals ik al zei, zijn we in de derde les beland. En ik had verleden week al aangegeven van dat we twee fases zullen hebben. De eerste is dat we behouden worden, dat we gered worden door genade. En de tweede fase, dat is deze fase, is dat we het gaan hebben over de gerechtigheid uit genade. Nou, allebei zijn een automatisch gevolg van Gods genade op het moment dat wij in geloof Jezus aannemen als onze Heer en als onze Verlosser. Dus dat we behouden worden en dat we gerechtvaardigd worden zijn een automatisch gevolg van het feit dat we Jezus aannemen in ons hart als Heer en Verlosser. Dat we ons bekeren, dat we anders beginnen te denken en Jezus beginnen aan te nemen. En hem beginnen te volgen en te dienen. Nou, er zijn twee soorten gerechtigheid die er bestaan. En de eerste is zelfgerechtigheid. En de tweede, de andere, is godsgerechtigheid. Nou, hoe ziet zelfrechtvaardigingen eigenlijk uit? Nou, we gaan even verder in het verhaal van Lucas 18... waar we het verleden week over gehad hebben. Die fariseer uit Lucas 18 vers 11, die was zichzelf aan het rechtvaardigen. Hij stond daar in de synagoge, of hij stond daar in de kerk, als je het wilt vertalen naar jou als christen. Hij stond daar in de synagoge of in de kerk en bad bij zichzelf. En hij zei, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef 10e van alles wat ik bezit. Nou, er zijn heel veel mensen die vandaag de dag net zo bidden en wandelen als die fariseer. Ze menen, omdat ze in hun eigen ogen heilig leven en dat ze allerlei dingen ondernemen voor God, dat ze beter zijn dan een ander. Ze denken dat ze zichzelf aan allerlei regels en wetten te houden, dat oude testamenten zich kunnen rechtvaardigen voor God. Maar in Romeinen 3 vers 21 tot en met 24 stelt het echter zo. Maar nu is zonder de wet, gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Nou, net als dat je niet behouden en vergeven kunt worden door je eigen werken, je eigen gerechtigheid, kun jij ook door jouw eigen gerechtigheid onmogelijk in de aanwezigheid van God komen. Jouw eigen goedheid, jouw eigen gedrag kan nooit voldoen aan de rechtvaardigheid die nodig is om in Gods aanwezigheid te staan. God is heilig, lieve mensen. God is heilig. Hij is rechtvaardig. Hij is heilig. Hij is God. Hij is de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En er is niets wat kan maken dat jij in zijn aanwezigheid kunt komen. Ik bedoel, als we kijken naar Mozes, die gewoon zijn gezicht bedekte. En Mozes was gewoon bang dat hij zou vergaan. Het volk was bang dat ze zouden vergaan in de aanwezigheid van God. Jezus, God zei, weet je, mijn heerlijkheid zal langs u komen, maar verstop jezelf in de rots, want je kunt mijn heerlijkheid niet zien en blijven leven. Weet je, je kan niet op basis van je eigen rechtvaardigheid, je eigen heiligheid, je eigen werken, je eigen toestanden, kan jij niet in de aanwezigheid, aanwezigheid van de levende God komen. Kan gewoon niet. Nou, zoals we weten is niemand vrij van zonde en niemand is rechtvaardig. In Romeinen 3 vers 10 tot en met 11 staat geschreven, er is niemand rechtvaardig, ook niet eentje. En er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Nou weet je, in alle religies die bestaan in deze wereld moet jij van alles doen om goed genoeg te zijn voor God. Je hebt religies waar je 6 keer per dag moet bidden. Waar je bepaalde dingen niet mag eten. Je hebt religies waar je moet geven. Je hebt religies waar je dit niet mag, waar je dat niet mag. Waar je moet presteren, waar je moet werken, waar je moet offeren. Waar je weet ik wat van alles. Maar je moet van alles doen, maar dan ook echt van alles doen. De meest rare dingen kom je tegen. En hè, we kennen de grotere wereldreligies, kennen we redelijk zeg maar gewoon aan de kantlijntjes. Maar als je kijkt naar allerlei andere religies die er ontstaan. Nou, de meest vage onzin staat erop, zeg maar. Waarvan je van alles moet kunnen doen om goed genoeg te kunnen zijn voor God. En alleen het feit is, maakt niet uit welke wereldreligie je neemt, niemand kan dat waarmaken. Geen mens. Niemand, maakt niet uit. Het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit hoe vaak je bidt, hoe vaak je jezelf wast, welke dingen wel eet of niet eet, wat je wel geeft, wat je niet geeft. Het maakt niet uit wat je doet, hoe extreem je daarin bent. Alle mensen hebben gezondigd. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. En ook niet één betekent niet één. Er is niemand rechtvaardig op basis van zijn eigen werk en zijn eigen goedheid. Er is niemand rechtvaardig door wat hij zelf tot stand heeft gebracht voor het Koninkrijk van God. Er is niemand, helemaal niemand die rechtvaardig is. Niemand kan het waarmaken. Geen mens. Niemand kan vanuit zijn eigen werken goed genoeg zijn om in Gods aanwezigheid te komen. En dat is een keiharde realiteit. En een keiharde waarheid. Maar het is wel de waarheid. En de waarheid maakt je vrij. Amen. Nou, maar het evangelie, het goede nieuws van God, ten aanzien van zijn zoon Jezus, lieve mensen, is dat nu Gods gerechtigheid, dus de gerechtigheid die nodig is om in zijn aanwezigheid te komen, de gerechtigheid die uit God is, is nu beschikbaar gesteld. En dat niet uit eigen werken, maar het is beschikbaar gesteld uit genade door geloof. Jij kan nu gerechtvaardigd worden met Gods soort gerechtigheid. En Gods soort gerechtigheid maakt dat jij nu in zijn tegenwoordigheid kan komen zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder gebrek, zonder smet of rimpel. Jij kan gewoon heilig, puur en smetteloos, volledig onschuldig en compleet vrijmoedig, met een boldness die niet van deze wereld is, kan jij gewoon in de aanwezigheid van God komen door zijn soort gerechtigheid. De gerechtigheid die uit God is, maakt jou bekwaam, maakt jou geschikt om voor altijd in zijn aanwezigheid te staan, als had je nog nooit gezondigd. Zijn gerechtigheid maakt dat jij bekwaam gemaakt wordt om hem te kennen als vader en om tot hem te komen in alle vrijmoedigheid, alsof je nog nooit had gezondigd. Alsof je nog nooit had gezondigd. Dat is toch fantastisch, lieve mensen. In 2 Korinthe 5 vers 21 staat dat hem die geen zonde gekend heeft, gaat over Jezus, onze verlosser. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons, heeft God voor ons, voor jou en voor mij. Voor jou en voor mij heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij, jij en ik, zouden worden gerechtvaardigd in Christus. Zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in Christus. Doordat Jezus voor ons zonden is gemaakt, konden wij de gerechtigheid Gods worden in Christus. In Christus hebben wij de verlossing van onze oude zondige natuur. Hij kocht ons vrij met zijn kostbare bloed. En als gevolg van die verlossing ontvangen wij nu de natuur van Christus. Dat is powerful, man. Ik word er echt mega blij van. In 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Is hij een nieuwe schepping? Een nieuwe schepping. Alles is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Come on, man, dat is toch powerful, man. Een nieuwe schepping is iets wat nog nooit eerder was. We hebben zijn natuur gekregen. 1 Johannes 4, vers 17 zegt, zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Wees zoals Christus is, zijn ook wij. We hebben zijn natuur gekregen. Wij zijn nu uit God geboren. Wij zijn een nieuwe schepping. Dat is gewoon powerful, man. En omdat onze zondige natuur nu is uitgedelgd, het is niet zo dat je zonden je alleen maar zijn vergeven. Van ja, oké, je zonden zijn je vergeven, dus weet je, als je weer fouten maakt, ga ik je zonden weer vergeven. Nee, je hele zondige natuur is uitgedelgd. Die natuur heb jij niet meer. Jij bent niet een of andere arme, ellendige zondaar meer. Als jij in Christus bent. In Christus ben jij een zoon geworden van de levende God. Weet je, en omdat onze zondige natuur is uitgedelgd, kunnen wij in Gods aanwezigheid komen zoals Jezus dat kan. En Jezus kan vrijmoedig zonder schuld, schaamte en veroordeling in zijn aanwezigheid komen. En wij kunnen dat ook. En dat is toch een geweldig geschenk. Halleluja. Wat een geweldig geschenk heeft hij ons gegeven. En ik zeg met nadruk, zeg ik gegeven. Want het is namelijk niet uit werken. Het is niet uit jou, het is niet jouw eigen verdiensten. Het is alleen maar door genade. Het is alleen maar door onverdiende gunst. Onverdiende gunst. Weet je, stop alsjeblieft, lieve mensen, met eigen werken als je daarmee bezig bent om in de gunst van God te komen. Als jij denkt van, ik heb de Bijbel vandaag niet gelezen, dus nu kan God mij niet zegenen. Als je denkt, ik heb me verslapen voor de kerk en ik mis deze dienst. Hoe kan ik nu nog denken dat God mij wil kennen? Als jij denkt, ik moet deze week vasten, want anders krijg ik nooit iets voor elkaar wat ik van God wil ontvangen. Als jij denkt dat je nooit geen fouten meer mag maken en helemaal perfect moet zijn om tot God te komen, wil ik tegen je zeggen, wie je ook bent, broeder of zuster, stop ermee. Stop er gewoon mee. Meteen, nu meteen, laat het gewoon vallen. Er is niks niet. Helemaal niets nada, zero, noppes, nul, zonder randje eromheen. Je kan helemaal niets doen om tot de Gods gerechtigheid te kunnen komen op basis van jouw eigen goedheid en jouw eigen prestaties. Door jouw eigen soort gerechtigheid. Niets niet. Je kunt jezelf niet rechtvaardigen voor God. Dus stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om het zelf te willen doen. Stop ermee om Gods gerechtigheid te willen ontvangen. Door je eigen werken. Stop ermee. Weet je, om in Gods gerechtigheid te komen, hoef je alleen maar te geloven dat Jezus deze voor jou tot stand heeft gebracht door zijn dood aan het kruis, door het uitstorten van zijn bloed op het altaar van de levende God in de hemelse gewesten, door zijn neerdalen in de helde dood en in het graf, en hoe hij weer is opgestaan uit de dood en hoe hij nu leeft en zit aan de rechterhand van de Vader, door te geloven dat Jezus de enige waarachtige weg, waarheid in het leven is, de almachtige God is, dat hij onze verlosser is en onze heiland is, door te geloven dat hij voor ons alles heeft betaald en heeft volbracht, door je vertrouwen te stellen in zijn offer, in zijn dood, in zijn bloed dat hij heeft uitgestort. Door daar je vertrouwen in te stellen, kun je alleen maar Gods rechtvaardigheid ontvangen. Kun je alleen maar Gods soort gerechtigheid ontvangen. Je ontvangt dan uit genade, uit die onverdiende gunst, Gods soort gerechtigheid die jou bekwaam maakt om voor altijd in zijn aanwezigheid te zijn. Er is geen enkele andere wijze waarop jij of ik gerechtvaardigd kan worden voor God, man. Niks niet. Weet je, ik zal je vertellen, hè. Paulus schrijft in de Filippenzenbrief dat hij alles wat hij geleerd en gedaan heeft aan eigen werken, het proberen te houden van de wet en ga zomaar door, allemaal als vuiligheid beschouwt. Weet je, en dan die zelfrechtvaardigheid, die weerhield hem ervan om in Gods soort gerechtigheid te komen. Daarom beschouwt hij het als vuiligheid. Hij zegt in Filippenzen 3 vers 8 tot en met 9, zegt dan, ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden word. Niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Zie je, Paulus wist heel goed dat wat hij zelf zijn leven lang probeerde tot stand te brengen door eigen werken, het houden van de wet, et cetera, hem alleen maar verwijderde van de genade en de rechtvaardiging die uit geloof is. Zoals ik eerder al gedeeld heb in Galaten 5 vers 4, je bent van Christus losgeraakt als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee ben je uit de genade gevallen. Weet je, ik kan je een getuigenis delen van, ik wist toen nog niet zo heel veel. Moet ik ook eerlijk erbij zeggen, ik was nog een baby christen. En ik heb inmiddels heel veel meer geleerd. En liggen de dingen misschien wat genuanceerder. Maar ik ervoer in mijn eerste gemeente waar ik kwam dat ik heel veel moest doen voor God. Om goed genoeg te zijn voor God. En misschien heb ik dat zelf zo ingevuld. Misschien heb ik dat er zelf van gemaakt. Dat ik dat idee had. Ik had een gebrek aan kennis. Ik had gebrek aan fundament. Ik had gebrek aan het woord van God. Inzichten over mijn identiteit en autoriteit. Dus ik dacht letterlijk en figuurlijk. Dat was mijn overtuiging. Dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. En ik werd als een fariseer. Ik werd echt als een fariseer. Ik zei thuis gewoon, als jullie niet naar de kerk toe gaan, gaan jullie rechtstreeks naar de hel. En ik zei ook gewoon, als we een minuut te laat komen, dan hebben we een probleem. Dan kan God ons niet zegenen. Als we onze tiende niet geven, dan kan God ons niet zegenen. We moeten helpen, we moeten dienen, we moeten ons inzetten, we moeten al die dingen doen. Want weet je, anders kunnen we nooit niet goed genoeg zijn voor God. Weet je, het was zo erg, joh. Ik was echt extreem. En ik duwde alles en iedereen van me af. Weet je, en zoals ik al zei, nu ik verder ben in mijn geloof en ik nu ontdekt heb van het is allemaal genade en niet mijn werk en zo. En ik ook terug kan kijken naar mijn periode die ik had in mijn eerste aanraking, mijn eerste ontmoeting in een gemeente. lag het probleem niet zozeer bij de ander als het probleem wel bij mij lag. Want ik was gewoon een fariseer geworden. Ik was mezelf tot wet geworden omdat ik mezelf had opgelegd dat ik van alles moest doen om goed genoeg te zijn voor God. Want als ik God had gekend zoals hij gekend kan worden, dat eeuwige leven, en ik had gewoon kennis gehad van het woord van God en mijn identiteit en autoriteit gekend en al die dingen meer, en gewoon mijn basis en fundament had gehad in het woord van God, had ik nooit mezelf zo tot wet geworden, had ik me nooit mezelf dingen op laten leggen of mezelf opgelegd die helemaal niet noodzakelijk zijn om op die manier te doen voor God. Het is geweldig, nogmaals, om allemaal goede werken te doen. En het is geweldig om elke dag de Bijbel te lezen. Het is geweldig om te dienen in de gemeente. Het is geweldig om te geven aan God en te offeren en te zaaien. Het is geweldig om gewoon al die dingen te doen voor het Koninkrijk van God. Maar niet als je het doet omdat je jezelf wilt rechtvaardigen voor God. Omdat je goed genoeg wilt zijn voor God. Omdat je wilt dat God je zegen, dat hij trots op je is, of weet ik veel wat. Weet je, want dan is het vanuit de verkeerde motivatie. Dat zet helemaal geen zoden aan de dijk. Daar ben je jezelf alleen maar mee tot wet. En daarmee maak je het jezelf heel moeilijk en heel lastig. En het is dood en dood vermoeiend, kan ik je vertellen. Lieve mensen, er is maar één weg waardoor wij rechtvaardig zouden kunnen worden voor God. En dat is uit genade door geloof. Dat is de enige weg. Efeze 2 vers 8 tot en met 9 zegt: want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Nou, ik vind dit gewoon een hele mooie, powervolle Bijbeltekst, en ik ga hem nog een keer lezen. Uit genade bent u zalig geworden. Uit niets anders. Uit genade, onverdiende gunst, bent u zalig geworden. Door het geloof. Dus wat is dat? Jij gelooft in de genade. Dat is alles. Jij hebt geloofd in de genade. En daarom ben je zalig geworden. Uit de genade ben je zalig geworden door het geloof. En dat is niet uit u. Het is niet jouw geloof. Het is de gave van God. Het is niet jouw verdienste dat jij gelooft in de genade. God heeft jou genade gegeven om te geloven in de genade. Dus je bent uit genade zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Niet uit werken. Goede werken, slechte werken, werken van de wet, werken van wat dan ook. Niet uit werken. Opdat niemand, nobody, zou roemen. Niemand zou kunnen zeggen: kijk eens even hoe goed ik ben en wat ik allemaal heb gedaan. En weet ik wat allemaal van God. Romeinen 3 vers 28 zegt: wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. De slotsom, de samenvatting, de beknopte versie van het hele evangelie, is dat de mens door het geloof, alleen maar door geloof, gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Door het geloof in de genade wat koning Jezus voor ons op stand heeft gebracht met zijn dood en met zijn opstanding. Lieve mensen, wat een geweldig goed nieuws is dit. Dit is gewoon fantastisch. Weet je, wanneer jij je realiseert dat jij gerechtvaardigd wordt met Gods gerechtigheid. Wanneer jij je realiseert dat het niet gebaseerd is op jouw eigen werken. Dat het niet gebaseerd is op jouw goedheid. Maar dat het verleend wordt aan jou op basis van de genade. Op basis van genade door het geloof. Wanneer jij je dat realiseert, beloof ik je, kom je vrij van religie. Kom je gewoon vrij van religie. Dat beloof ik je gewoon. Jij kan door dat te geloven, door te geloven dat Jezus alles voor jou heeft betaald, voor altijd in de aanwezigheid komen van de Vader. Zonder schroom, zonder schuld, zonder schaamte, zonder veroordeling, zonder afwijzing, zonder onzekerheid, zonder angst, zonder wat dan ook, zonder twijfel. Heilig, puur en smetteloos als een rechtvaardig kind van de Allerhoogste. Dat is gewoon powerful. Weet je wat het betekent om rechtvaardig te zijn? Rechtvaardig betekent onschuldig. Kijk, als je te veroordelen bent, verdoemenis, daarom is er voorheen geen verdoemenis meer. Die in Christus Jezus zijn, die niet wandelen naar de geest, maar naar de, of niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Romeinen 8 vers 1, geen verdoemenis meer. Verdoemenis betekent katakrima. En katakrima is een straf die volgt op krima. En krima, dat klinkt al een beetje als crime, als misdaad. Misdaad is krima. En op krima volgt katakrima. Dat volgt een straf op de misdaad. Dus als jij niet in Christus bent en jij bent van nature een zondaar, ben je als het ware een overtreder van de wet. Ben je als het ware heb je de wet van God overtreden? Ben je een zondaar? En dus is dat krima. Je bent in overtreding. daarop hoort te volgen als natuurlijk gevolg kataklima. Wat is verdoemenis? Dat is veroordeling. Maar nu ben jij in Christus, als je Jezus hebt aangenomen als je Heer en Verlosser, waar we het over gaan hebben de komende weken. Als je Jezus hebt aangenomen als jouw Heer en Verlosser, dan word jij door de genade van Christus, door de genade van God, word jij gerechtvaardigd met Gods soort gerechtigheid. En wanneer jij dus voor het aangezicht van God verschijnt, dan kom jij daar niet meer in krima met een misdaad en volgt er voor jou ook geen kataklima, wat betekent verdoemenis, wat betekent straf, omdat jij gerechtvaardigd bent door het offer van koning Jezus. En rechtvaardiging betekent dikaio. En dikaio betekent onschuldig. Dus als jij voor het aangezicht van God verschijnt, door de genade, de geloof wat jij gesteld hebt in de genade, het offer van koning Jezus, ben jij niet meer kataklima, te verdoemen. Nee, ben jij dikaio. Ben jij onschuldig. De Satan, die lelijke, vieze, smerige slang, heeft helemaal niets meer tegen jou. Hij kan komen met aanklachten wat hij wil, maar het is elk handschrift dat tegen jou getuigd is uitgewist en aan het kruis genageld. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Jij bent nu een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Al waren je zonden als scharlaken, wassen ze witter dan de sneeuw en deed ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenk ze niet meer. Zover het oosten is van het westen, zover heeft hij jouw zonde van je weggedaan. En jij bent gewoon helemaal compleet nieuw, heilig, puur en smetteloos. En jij bent dikaio voor het aangezicht van God vanwege het offer van koning Jezus. En jij kan vrijmoedig komen tot de troon van de genade. Jij kan vrijmoedig komen in de aanwezigheid van de levende God. Het voorhangsel is gescheurd en je mag rennen en zo bij God als papa bij hem op schoot springen en zeggen: Vader, dank u wel voor uw goedheid en uw genade. En dank u wel dat u mij niet doet naar mijn ongerechtigheden en dat u mij niet doet naar al mijn fouten en vader. Dank u wel dat ik onschuldig ben in uw aangezicht. Dikaio, alsof ik het nog nooit gezond had. Ik ben compleet nieuw, squeaky clean, in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Daar worden we toch enthousiast van. Ik word hier enthousiast van en ik ben enorm opgebouwd. Ik hoop ook dat jij opgebouwd bent. En weet je, ga die Bijbelteksten zelf ook allemaal bestuderen. En als je vragen hebt, kun je ons altijd mailen natuurlijk op info@johantoet.com. Maar weet je, ga gewoon zelf hiermee aan de slag en ga ontdekken, weet je, hoe God jou ziet in Christus. Rechtvaardig, man. Rechtvaardig, broer, zus, wie je ook bent, wie luistert. God houdt van jou. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor je. Ik hoop dat je van genoten hebt. Heel veel zegen. God bless. En tot snel. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is my next last day teaching on 20 revelations that will change your life. Tomorrow will be the end of my 10th week teaching on this on television. And I tell you, this has been powerful. I have really enjoyed going back and just remembering some of the revelations that God has given me. And these have changed my life. And I know it'd work for you. Remember, tomorrow is going to be my last day to offer you this book. The 20th revelation that I'm teaching on is about finances. And this little booklet on financial stewardship will also be my last day to offer it tomorrow. And then we have a book that goes into more detail entitled Financial Stewardship. And I tell you, this is really good. So all of these things, tomorrow will be my last day to offer them. So I encourage you to please go to the effort of calling or writing and requesting these materials. I know it'll change your life. So yesterday I was using the parable out of Luke chapter 16 about Jesus teaching about the unjust steward. And I was approaching our finances and the way we handle finances as looking at it from the viewpoint of a steward. If you think that money is yours, well, then you're going to wind up using it primarily for selfish reasons. But if you see that it's God that is your source and it's God who causes you to prosper, as it says in Deuteronomy chapter 8, verse 18, "But you shall remember the Lord your God, for it is He that gives you the power to get wealth." God doesn't give you wealth. He gives you power to get wealth. Whether you recognize it or not, God is the source of your prosperity, and you ought to look at your money as not my money. God, this is what you have blessed me with. Now, I know that there's some of you watching this and say, well, that's not so. God didn't give me this money. I worked for it. I earned every penny of it, and I should be getting more. That's the way that most people think. But the truth is, whether you realize it or not, God is the source of your prosperity. You know, those of you that are watching this program in some of the, first world developed countries, you didn't make all of those advantages happen. There are previous generations, people that were led by God, like in America, this nation was founded on godly principles. They turned loose people. They got government off of their backs so that they could prosper. And sad to say, we see the United States going in the opposite direction. I believe it's going to turn around. But right now, government is imposing so many restrictions and all of the climate change foolishness that's going on and things like that. It's taking money away from people. You know, under President Joe Biden, I've heard that the average person has lost $3,000 per year in income through increased inflation and cost of materials and things like this. And so the government is trying to take things away, but it was God that established this nation, that has given us the freedom, that has allowed the United States, with just 4% of the world's population, to produce 90-something percent of the inventions and so many things. And it's God that did all of this. Whether you realize it or not, you are not a self-made man or woman. It's God who's blessed you, that God put you here. God gave you these talents. You know, whether you know it or not, you could develop a talent that God has given you, but you can't develop something that God never put in there. That you need to think about that. Those talents, those abilities, if you have the ability to go out and make money and to sell, if you're a good salesman, if you can do mathematics and you're an accountant, if you have some talent that you can use and that's causing you, you know, to prosper and things, whether you know it or not, God's the one that gave you all of that. All God would have to do is just stir the chemicals in your brain just a little bit, and I guarantee you, you'd be an idiot. God is the one that gave you your health. God's the one that gave you your talents. God's the one that put you in this time in the world where we have unlimited potential and stuff. God is your source. So whether you realize it or not, you really should be a steward. You shouldn't look at this money as being yours. God is the one who enabled you to make that money. And if you would look at all of the resources that you've got as, God, this is yours. What do you want me to do with it? Well, I can guarantee you, God wants you to pay your bills. God doesn't want you living under a bridge. God wants you to have nice things. It's His will for you to prosper. It says in Psalms 35:27, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. I'm not saying that God wants you to live, you know, like a monastic life, I think is the way you pronounce it, where you just have nothing and you take an oath of poverty. God doesn't mind you having things, so He will lead you to, you know, take care of yourself and to take care of your family and do things in a good way. But I guarantee you, God will also lead you to give. For instance, in Scripture, the minimum that you should be giving is a tithe. That means 1/10. And if you really saw yourself as a steward, you would be giving a tithe. And of course, according to Scripture, there's much more than just a tithe. There's also offerings and things that go with it. So when I start talking about money and I start talking about God blessing you and having prosperity, one of the immediate criticisms that I get is that people say, you're just preaching greed. And they will turn over to 1 Timothy chapter 6, where it talks about the love of money as the root of all evil. I agree with that 100%. But what I'm talking about, when I'm talking about prosperity, it's not the love of money. It's using money to be a blessing to other people. The Lord told Abraham in Genesis chapter 12, I will bless you and make your name great, and I will make you a blessing. Notice He said, I'm going to bless you first and then make you a blessing. You can't be a blessing to anybody else if you're poor yourself, if you're just barely scraping by, if you can't feed yourself and feed your family, and if you can't pay your bills, you can't be a blessing to anybody else. So God blesses us to make us a blessing. The reason that we should prosper is not so we can just have more stuff. The American dream, as concisely as I can put it, the average American dream is just get all you can all you get, and then sit on your can and forget about everybody else. That is not the way that God looks at things. The reason God prospers you is so that you can be a blessing to other people. See, that's being a steward. Your Heavenly Father is the source. He gives you money, not just so that you can have stuff. He will take care of you. He doesn't mind you having stuff, but it doesn't end there. That's not the goal. That's not the end result. The reason God wants to bless you is to make you a blessing. If He can get it through you, He will get it to you. If you become a channel instead of a dam that just, dams it up and tries to get everything just for yourself, but if you will allow the money to flow through, I guarantee you, God will cause supernatural prosperity to come to you. One hand to receive and one hand to give, and as the money flows through, there's plenty for you. You know, if you have a garden hose and if you put water through there, I can guarantee you that hose is going to get wet. Not all of the water goes out the other end. That hose gets wet on the inside. And if you become a channel and let God start flowing through you to bless other people, I can guarantee you, you are going to prosper along the way. You can't outgive God. Luke 6:38 says, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom." You cannot outgive God. If you give, it's going to be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. So when people say that, man, when you're preaching on prosperity, you're just selfish. The love of money is the root of all evil. It's not money that's the root of all evil. It's the love of money. And people who sit there and say, I'm not going to believe God for anything. I'm content where I am. I've got enough. My needs are taken care of. I don't have very much, but I've got enough. I'm just going to learn to be content with what I've got. That is the selfish person, because you're just using money for yourself. And once you get your needs met, you're satisfied. You don't want any more. You don't care about helping other people. Your focus isn't on being a blessing to anybody else. You just got enough for me, my four, and no more. And that's your mindset. You are the selfish person. A person who wants to prosper, not so that they can just have more, but so that they can be a bigger blessing, so that they can get things done, so that they can accomplish what God's will. That is the right attitude. That is a steward mentality. I guarantee you, God isn't about just taking care of you. He wants to take care and give you excess, abundance. It says in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, that God is able to make all grace abound towards you, that you always, having all sufficiency in all things. And what's the purpose of it? May abound unto every good work. That's the reason that God wants to make all grace abound towards you and give you all sufficiency in all things. It's so that you can abound unto every good work, not just so that you can have stuff for yourself. If you understand biblical prosperity, it's not about you just getting a bigger house and a bigger car and fancier clothes and jewels and stuff. It's about you being enabled to be a blessing. There are some of you that see the people that are struggling today, and you may pray for them and pray that God will bless them, but He can't bless them through you. You don't have prosperity. That is not what God intended. 2 Corinthians chapter 8, verse 9 says that the Lord, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might be made rich. Jesus became poor so that you could prosper, so that you could be rich is what it says. The average Christian will sit there and say, well, that's not talking about finances. That's talking about emotionally, spiritually, enrich your life in those ways. Well, I believe it includes that. But if you take every verse, every single verse in 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, every single verse in those two chapters is talking about money, financial prosperity. And right in the midst of it is that the Lord became poor so that you through his poverty might be made rich. For you to say that that doesn't include finances, you've taken that scripture out of context. And when you take the text out of context, all you got left is a con. It is not true for you to say that those verses only apply to emotional, spiritual things. No, they apply to physical things. Part of Jesus' atonement was he became poor so that you through his poverty might be made rich. This does not mean that during the time that Jesus was on the earth, he was just dirt poor. Some people will cite the fact that he says foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Well, that's true, but that's because he chose to be an itinerant minister and he chose to travel and minister to people. He had an entire fortune given to him at his birth when they brought gold, frankincense, and myrrh. That amounted to a fortune. The Lord didn't ask Joseph and Mary to raise his son at their expense. He gave them all the money that it took. He paid for the upbringing of Jesus, and Jesus had money. Jesus had a treasurer. How many of you have a treasurer? Some of you do, but many of you don't, because you don't have enough money to pay somebody full time to go around and manage your money. For you to have a treasurer means that you have money. And at the Last Supper, when Jesus exposed Judas as the traitor and he told him that you do quickly, he got up and left. And the other disciples thought that he was going out to give away some money at midnight, late at night. Why would they think that? Because apparently Judas, as the treasurer, had given away money many, many times and they didn't see it as something that was unusual. Jesus was a giver. Jesus had money. He had women that traveled with him and ministered to him out of their substance, and they were rich women. Jesus wasn't poor. When he said he didn't have anywhere to lay his head, it wasn't because he didn't have the money to go get a hotel room. It was because he was an itinerant minister and he chose to travel. And he became poor relative to the glory that he had in heaven. His whole time here on earth was poor, but I believe it's talking about primarily on the cross. You know, the Bible says that Jesus became sin for us. When did Jesus become sin? I guarantee you, he didn't live his whole 33 years here on the earth in sin. No, he took our sin into his own body on the trees, what it says in 1 Peter 2:24. He became sin as he hung on the cross. When he hung on the cross, he also became poor so that you through his poverty might be made rich. So the reason that Jesus died was not only to forgive your sins, but also to prosper you spiritually, emotionally, and financially. And so this is a part of what Jesus died to purchase. He can make all grace abound toward you so that you always, having all sufficiency in all things, may abound unto every good work. Look at this passage of Scripture in Ephesians chapter 4. And in verse 28, it says, "Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth." This is amazing. He said, the reason you work isn't to pay your bills. It's not so that you can eat. It's not so that you can be clothed. It's so that you can have to give to him that needs. Now, I'm not denying that we need to eat, that we need to pay our bills, that we need a place to live, we need a car, and we have to pay for gas, and there's things that we have to do. But the reason he said that you should work is so that you should have to give to him that needs. Most people, when they make up a budget, they will sit down and write out what their mortgage or rent payment is. They'll write out what their car payment is or their, other things. They'll write down their gasoline, their insurance, they'll write down their food, they'll write down their clothes, they'll write down these things. And if they're spiritual, they might write down that we also want to give. But with most people, that's the caboose. They give what's left over after all of their needs are taken care of. But the Word of God says that the reason God prospers us and the reason we should work is so that we could have to give to him that needs. The primary thing, when you make out a budget, you ought to say, first of all, we gave $5,000 last year or whatever it was, and this year I want to bump it up to $10,000. That's what I want to give, and that ought to be the focus. You ought to work and say, oh God, prosper me so that I could be a bigger blessing, not so that I could get a bigger house or a bigger car. And again, God's not against those things if they're in the proper perspective. If it's not the love of money, it's the love of money that's the root of all evil. Money's not evil. It's the love of money that's evil. If you think that money is evil, then you ought to take all of that evil, filthy lucre and send it in to me and get rid of it if you think that money is evil. No, money's not evil. It's the love of money that's the root of all evil. And there are some people that don't have a dime that love money. Their whole life is thinking about money. And yet, on the other hand, I know some people that are very well off. And they don't even think in terms of money, really. They just think about blessing people. I can think of one person right now who I know of that gives away many, many cars. You know, I've given away probably a dozen cars or more, and I've had probably a dozen cars given back to me. I didn't give so that I could get cars, but, you know, you plant corn, you get corn. You plant beans, you get beans. If you sow, you're going to reap. And I've given away over a dozen cars, and I've reaped them back. You know, I have a friend of mine, Creflo Dollar, and I was visiting with him one time, and he is assaulted and criticized because of, you know, he lives in a nice house and does things. And I don't say that I defend everything that Creflo does, but Creflo loves God. And we were just talking about some of these things, and I was talking about people don't know how much seed he's sown. For them to criticize a person's harvest, and yet you don't know how much seed they're sowing. Most people think he's sowing the way I'm sowing, and yet it's wrong for him to reap all of this stuff. But Creflo didn't sow the way most people did. And as we talked, Creflo was talking to me, and he said, I forget the exact figures, but I was talking about how I've given away dozens of cars. He told me he's probably given away hundreds. It's up in the hundreds of cars that he's given away. And he's probably bought and paid for over 100 houses for other people. And because of it, he lives in a nice house. If you plant, you can't help but reap. And people don't understand that. When people criticize some of these people that have great prosperity in their life, you don't know what they've given. It's just the law of God that when you give, it's going to be given back unto you. And there are people watching this program right now that you've been very critical of the very person I mentioned. You've been critical of other people, and yet you don't know how much they've sown. You don't know what they've done. You're judging them by your standards. I had a man actually that lived in a very nice house, and this was like $1.5 to $2 million house. And this is 30 years ago. It would probably be the equivalent of living in a $5 or $6 million home nowadays. And he was a pastor of a church. And people criticized him and said it isn't right. And he drove these fancy cars. And they said he's taking all of this money and using it for himself. But, you know, I stayed at his home. I was a part of this. And I was there one time when I ministered one service, and he gave me $30,000 or $35,000. There was another minister that was staying at his home, and he gave him a car that was worth $30,000 or $40,000. And there was another minister that came through that Sunday that I think he gave him $10,000 or $15,000. This man gave the equivalent of his house. It only took about, I'd say, 14 to 16 months of the amount of money that he gave away to equal what his house cost. Let me do it this way in percentages. How many of you would like to live in a house that equaled 12 to 14 months worth of your giving? Boy, some of you would be on the street. Some of you would be living in a cardboard box. Some of you would have to take a number of steps backwards to live in something that equaled 14 months worth of your giving. See, this is the way that God looks at things. He looked at that little woman that gave those two mites, and he said she cast in more than everybody else. That wasn't true as far as just the amount of money, but as far as the percentage of what that woman had, she gave more than everybody else. God looks at things in percentage. And there are some of you that are critical of other people, but you don't know how much they've given. Percentage-wise, they are living much more frugal than what you are. Amen. Don't shout me down because I'm preaching good. Galatians 4:16, have I become your enemy because I tell you the truth? I tell you, we got some wrong attitudes about finances. And it really mostly comes back to people thinking that if you're preaching on prosperity, it's just so that you can get bigger stuff. It's all selfish and you're greedy and you love money. The reason I minister on finances is to help set you free and to enable me to be a bigger blessing and to get things done. I am not using it for myself. Man, that's awesome. And I tell you, most people don't understand this. There is a prejudice in the body of Christ against ministers being prosperous. And yet, if ministers don't prosper, why in the world should you expect any of the people that are under them to prosper? I'm not into using prosperity for myself. I give, you know, last year my wife and I gave away 150% of our yearly income. And just two or three years before that, we gave away, I think it was 140%. Now, we can't do that every single year, but we typically give somewhere around 70 or 80% just automatically goes towards giving. We give and give and give, and I guarantee you, I am blessed and I'm prospered. You can't outgive God. I'm going to share more on this tomorrow, but tomorrow will be my last day to share this little booklet on 20 revelations that will change your life. And then I've got this little booklet on financial stewardship. And this is just a brief summary of this entire teaching entitled Financial Stewardship. If you'll listen, our announcer is going to give you information about it. Remember that tomorrow is my last day to advertise these products over television. So please listen to our announcer and then call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Carish Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Carish Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Carish, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carishbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
9: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: En Lucas 2 vers 19 zegt over Maria, toen de engel profeteerde, Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Nou, in die tijd had ze nog geen iPhone. Maar als er geprofeteerd wordt, ik vind het heel goed, ik moedig mensen ook altijd aan, neem het op. Dus je hebt van die voice-appjes of ik weet niet precies hoe die dingen heten, maar dan kan je het gewoon opnemen, kan je geluidsopname maken. Dus als je weet dat er in een dienst geprofeteerd wordt of je gaat, nou, is helemaal niet verkeerd om het op te nemen. Dan kan je het later zo accuraat mogelijk terugluisteren. Neem het op en schrijf het uit. Dat is ook heel belangrijk, schrijf het uit. Met dit uit begint te schrijven, hou je er soms weer hele andere dingen uit. Maar bewaar ze dan. Bewaar ze. Nou, even terug over... Ik heb dus vijfvoudige bediening niveau profeten gehad. Machtige mannen van God die gigantisch gebruikt worden door God. Die over mijn leven begonnen te profeteren en er finaal naast zaten. En sommige van die dingen waren ook lastig. Ik had op een gegeven moment zelfs zo dat iemand, echt een bekende profeet, die profeteert. En ik weet ook niet waar het vandaan komt, waar het in de geest zit. Maar hij zegt, joh, ik zie over je leven, je zal nooit van je leven een eigen bediening hebben. En ik zit er misschien wel alleen uit. Ik denk dat jij er misschien wel bij was. Nee, het was ook niet heel opbouwend, nee. Nou, wat ging daar mis? Er zat soms heel lastig om te zeggen, joh, wat ging daar mis? Achteraf diegene, die had zelf jarenlang... En eigenlijk heel zijn leven als tweede man gefunctioneerd onder een bediening. En hij zei, joh, ik proefde in mijn geest dat wat op mijn leven ligt, dat ik proefde een connectie in de geest. Dat een deel van mijn roeping is ook een deel van jouw roeping. Zijn interpretatie, dus daar gaat het. Het gaat bij profetie, oké, we lopen vooruit, maakt niet uit, lekker bezig. En nummer 1 is informatie. Je ontvangt iets of openbaring. Informatie, of je kan ook zeggen openbaring. Er wordt iets aan je geopenbaard. Nou, nummer 2 is de interpretatie. Interpretatie. Als ik het verkeerd schrijf, hoor ik het wel. Maar het is niet het groot Nederlands dicté. Want daaraan doe ik niet mee. En nummer 3 is de communicatie. Dus dat zijn de 3 delen van een profetie. Je ontvangt iets... Dus hij ergens in de geest zag hij een overlapping in roeping. En dus hij proeft iets wat op mijn leven lag, wat hij ook ervaarde in zijn leven. Zijn interpretatie daarvan was, ik heb heel mijn leven als tweede man gediend in een bediening. Dat zal die jongen waarschijnlijk ook gaan doen. Dus hij profeteerde, je zal heel je leven lang een tweede man zijn, je zal nooit een eigen bediening hebben. Nou, ergens ging hier dus iets mis. Tussen wat hij ervoer in de geest... Hij ervoerde blijkbaar een klik ergens mee, maar misschien had God een heel ander doel ermee. Of proefde hij van, joh, ik heb de bediening van een profeet en ligt ook op zijn leven. Maar de interpretatie is hoe hij het uiteindelijk interpreteerde en communiceerde was mis. Dus die 3 dingen, daar heb je altijd mee te maken. Ik heb ook op een gegeven moment echt vijfvoudige bedieningniveau profeet die profeteerde. En die zei, je moet naar een voltijd bijbelschool gaan. Dit is het woord van de Heer, je moet naar een voltijd bijbelschool gaan. En ik deed dat niet, want ik ervaar dat niet in mijn geest. Ik wilde graag naar een bijbelschool, maar dat was niet Gods plan voor mij. En ik heb heel vaak over gebeden, maar het is nooit wat God zei. Op een gegeven moment zelfs dat ze me nog na gingen mailen. Van joh, we hebben zelfs met meerdere, weet je wel. Maar we ervaren gewoon, je moet het doen. Weet je, anders mis je God, werd erbij gezegd. Maar ik ervoer nog steeds niet in mijn geest dat ik het moest doen. En daarom is het goed om het te toetsen, ook in je eigen geest. En bewaar ze. Bewaar ze. Dus het feit dat een vijfvoudige bediening profeet iets zegt, betekent niet altijd dat het juist is. En dat is wel heel belangrijk. En daarom wil ik ook dit soort voorbeelden geven. Het is niet alleen maar, roze geur en maneschijn. Dus dat is gewoon belangrijk om te weten. Uiteindelijk worden we zelf geleid door de geest. Nou, hoe toets je het dan? Ik kan hier nog wel een mooi rijtje maken. Nummer 1, heel simpel, is het in lijn met het woord van God? Als je dat kan testen. Maar ik heb ook mensen gehad die zeiden, ja, ik heb een profetie of ik heb een woord van de Heer, dat ik een relatie aan moet gaan met die meid of die vrouw. En ja, God zegt, nou, volgens mij loop je iets anders achterna. Laten we het daarbij houden. Maar ook wel in mijn tijd als jeugdleider. Mensen zeggen, ja, maar dit zegt God. Ook al bepaalde, ja, God zegt dit, dit is mijn levenspartner. Oh, gelooft ze? Nee. Nou, even heel simpel, dat kan het niet, dat God dat zegt. Want God zegt in zijn woord, ga geen ongelijk span aan. Dan gaat God niet door zijn geest tegen jou zeggen, ga een ongelijk span aan. Dat kan niet. Dat is niet van God, want dat gaat rechtstreeks tegen zijn woord in. En God gaat nooit tegen zijn woord in. Doet hij niet. Dus dat is belangrijk. Nummer 2 is, wat zegt de geest van God gewoon zelf, persoonlijk, of in je hart? Wat ervaar je in mijn hart? Wat ervaar je in je hart? Dus sommige profetieën, op het moment dat ze geprofeteerd worden, voel je in je hart, in je geest, het klopt. Wat die mensen over mij profeteerden toen, ik ervoer ook in mijn geest, joh, dit klopt niet, het zit ernaast. Maar goed, dan leg je het gewoon aan de kant, dus dat is niet erg. En nummer 3 is het in lijn met andere profetieën. Dus zeker als je meer profetieën krijgt, is het in lijn met andere profetieën over je leven. Nou, als het niet klopt, leg je ze in de kist. Als het wel klikt, leg je ze in de kast. Daarom is het ook zo belangrijk om ze op te schrijven en te bewaren. En één keer in de zoveel tijd gewoon eens door te lezen. En dan zie je in één keer, oh wacht, nou leven we hierin. Wat toen gezegd is, of nou gebeurt dit. Maar soms als je dingen ervaart dat dingen echt niet kloppen, weet je, leg ze gewoon aan de kant. Dat is niet erg. Dus beproef ze, bewaar ze. Nummer 4. Wat doe je met profetieën die je ontvangt? Strijd, de goede strijd. Dat is heel interessant. Strijd ermee. En dat staat in 1 Timotheus 1 vers 18. 1 Timotheus 1 vers 18. Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheus, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. Dus Paulus zegt, joh, er is geprofeteerd over je leven, maar nu moet jij je inzetten. Dit is heel interessant en ook wel dubbel. Nu moet jij je inzetten om ze waar te gaan maken. Nu moet jij je in gaan zetten om ze waar te gaan maken. Nou, hoe zet je je in om ze waar te maken? Dat is door je erop voor te bereiden. Dat is niet door ze te gebruiken om te manipuleren. Even bijvoorbeeld een onderscheid, even heel simpel. Als je een profetie krijgt, God wil je gebruiken. Toen ik tot geloof kwam, bijna iedere dienst waar ik kwam, zeker iedere dienst waar ook maar iets van een profeet of iets wat in de buurt kwam op een profeet of rijmde op profeet, profeteerde over mij. En iedereen zei, je bent geroepen om te prediken, je bent geroepen als prediker, je bent geroepen als prediker. Nou, hoe ging het ermee aan de gang? Ik dacht, joh, als God mij roept om te prediken, betekent dat ik moet het woord van God kennen. Ik moet in het woord duiken. Ik ging kijken naar andere predikers. Hoe doen ze het? Ik ging me erin verdiepen. Ik ging cursussen prediken volgen. Ik ging er iets mee doen. Het gebeurt niet automatisch. Als je profetie hebt, God wil je gebruiken als zendeling. Nou, bedenk dan, joh, wat voor persoon moet ik worden om deze profetie te vervullen? Wat voor persoon moet ik worden om deze profetie te vervullen? Wat kan jij doen? Dat betekent niet dat je met je profetie, weet je, op een blaadje loopt naar de voorganger. Ja, je profetie, ik moet spreken, geef die microfoon maar zo. Alsjeblieft. Dat komt niet goed. Dat is niet hoe je ermee strijdt. Sommige mensen manipuleren met hun profetieën. Ja, ik heb een profetie dat ik oudste moet zijn. Nou, als God, ja, het gebeurt veel. Nou, als dat gebeurt en als dat is wat God heeft gezegd, hoef jij er niks over te zeggen. Dan gaat God ook zorgen dat het gebeurt. Maar ga je dan gedragen als een oudste? Ga je voorbereiden om oudste te zijn? Ga je onderzoeken hoe werkt het om een gemeente te leiden? Hoe kan je mensen pastoraal helpen? Hoe kan ik nu de kerk al steunen? En als je dat gewoon doet en je zegt er geen woord over, en het is het plan van God, ervaart de voorganger het ook vanzelf in zijn geest. Maar als je er gaat proberen te komen met manipulatie, elke positie die je bereikt met manipulatie, moet je behouden met manipulatie. En dat zijn vieze spelletjes. Moet je ver, ver, ver vandaan blijven. Dus strijd de goede strijd. Welke persoon moet jij worden om die profetie te vervullen? Oké, hoe ontvang je profetieën? Nou, eigenlijk heeft het dus te maken met deze drie stappen. Daar wil ik iets dieper op ingaan. Informatie of eigenlijk een beter woord zou eigenlijk zijn openbaring. Maar dat, ja, informatie van God, dus dat is openbaring. Er wordt iets aan je geopenbaard. Je ontvangt de interpretatie of niet. En uiteindelijk communicatie. Is het doorgeven? Hoe geef je het door? Nou, als God je profetie geeft, kan dat op heel veel verschillende manieren gaan. Maar eigenlijk, in de meest basic versie, heeft het eigenlijk gewoon te maken met leren wat de geest, of hoe de geest iets zegt tegen je. Ontvangen wat zegt de geest van God, of wat ervaar je dat de geest van God wil zeggen. Nou, hier kan je daar dus naar uitstrekken. Waarom zeg, streef ernaar. Dus dit is echt een actief iets wat je zelf kan doen. Jij kan dit doen. Jij bent verantwoordelijk om die profetie te ontvangen. Jij moet er nou hongeren. Jij moet zeggen, Heer, gebruik mij. Het is niet iets wat je zomaar overkomt. Het kan wel als je wat meer ervaring bent en in één keer iets oppikt in de geest. Ook als je je niet naar uitstrekt. Maar over het algemeen, jij strekt je naar uit. En als je dat niet doet, is het niet zo dat het je automatisch overkomt. En hetzelfde werkt met bijvoorbeeld vertolking van tongentaal. Ik denk misschien dat het voorbeeld wel eens gegeven, maar was ik hier in een kerk en de voorganger sprak een woord in tongentaal. En hij vroeg, wie heeft de vertaling, wie heeft de interpretatie? En het was echt hilarisch, want iedereen schoot in paniek. Dus allemaal mensen beginnen meteen naar de grond te kijken en te frutselen en te denken, ik hoop niet dat hij naar mij kijkt. En kijken naar een buurman van, ja, jij hebt het vast. En maar dat is niet hoe je de interpretatie ontvangt. Ik zag iedereen zenuwachtig worden. En het werd ook een beetje awkward. Weet je, het duurde steeds langer dat er niemand reageerde. En op een gegeven moment toen zei ik, zeg, nou heer, blijkbaar niemand. Wat is de interpretatie? En meteen binnen een seconde in mijn geest, boem, wist ik wat het woord was. En ik gaf de interpretatie van het woord in tongentaal. Wat was er nodig? Gewoon dat iemand even vroeg, nou heer, wat is de interpretatie? In plaats van in paniek te schieten, gewoon even uit te strekken, je geestelijke zender af te stemmen. Oké, heer, zeg maar. En dan te horen wat God zegt tegen je. Dus jij strekt je ernaar uit. Nou, ik begrijp ook als je daar nieuw mee bent, dat het in het begin best wel wennen kan zijn. Dat je het niet zeker weet, dat je onzeker bent. En dat hoort er allemaal bij. En daarom is het ook zo mooi dat we het kunnen leren. En zeker, daarom zit je ook in een Bijbelschool, om het te leren. En misschien weet je, maar zeg je een keer iets en klopt het niet. Nou ja, dan heb je in ieder geval geprobeerd en heb je geleerd en dan ben je uitgestapt. En dat is veel belangrijker nog meteen dat je het juist hebt, is dat je gewoon überhaupt uitstapt. Fietsen kon je ook niet gelijk aan, man. Ik heb ook profetische zijwieltjes. En helemaal op als je een botsing maakt. Nou, op welke manier kan God tot je spreken? Hoe kan die openbaring komen? Soms geeft God je misschien een Bijbeltekst of een Bijbelverhaal waar je aan moet denken voor iemand. Dat kan. Soms laat God je misschien een beeld zien. Zie je een plaatje? Als het ware een soort plaatje, een foto van iets. Soms, ik noem het altijd, de gedachten van de geest zijn spontane gedachten. In één keer schiet er een gedachte binnen. Onze eigen gedachten zijn beredenerende gedachten. We gaan van 1 naar 2 naar 3. En er zit een. Maar de gedachten van de geest, boem, in één keer is het er. En als je dat leert te herkennen, dan voel je begrijpt wat zijn gedachten van de geest. Paulus zegt, we hebben het denken van Christus. Het denken van de geest spreekt hij over in Romeinen hoofdstuk 8. En dat klinkt als een mooie Ferrari. Halleluja. Heer, we claimen hem. Nee, grapje, grapje, grapje. Vermogen van de heiden, heren. Oh, heerlijk. Oké, en weer terug in de geest. Huppakee. Zou echt een zegen zijn. Zou ik 3 spreekbeurten kunnen doen op 1 zondagochtend? Bijna net zo snel als Filippus. Ik hoorde laatst iemand, die was aan de kant gezet met zijn auto, die reed 250 of zo. Toen vroeg de politie, joh, waarom rijdt u 250? Hij zei, ik heb betaald voor de hele kilometer teller, dus ik gebruik hem ook helemaal. Rentmeesterschap. Nee, grapje, oké. Gebruiken wat God je toevertrouwt. Maximale eruit halen. Goed gebruik maken van je tijd. Je kan het allemaal bijbels onderbouwen. Niet doen, hè. Dit is een grap, oké? Okay? Niet allemaal met 250 naar huis en zeggen, ja, ik ben net op bijbelschool geweest. Als je het wel doet, eerst bidden voor Duitse engelen die Nederlands haken af boven de 100. Ik heb wel het klokje in mijn auto, die verzet ik nooit met wintertijd en zomertijd. Kan ik altijd gewoon een uur eerder en een uur langer 130 rijden. Als je dan aan de kant gezet wordt, dan zeg ik, ja, die klok is niet verzet, dat kan ik ook niet weten. Oké, nu heb ik genoeg slechte dingen gezegd. Heer, vergeef me. En we gaan weer door. Dus het zijn spontane gedachtes. Zoals die Ferrari. Dan denk ik uit het niks, Heer, die is voor mij. Nee, schat. Hoe gaan we dit weer goed praten? Wendy, wil jij lesgeven? Niet? Oké, spontane gedachtes. Visioenen, een soort videoclips. Op het moment dat je denkt aan een rode Ferrari, zie je hem al helemaal voor je. En met God kan je soms eigenlijk een visioen, een soort videoclip in je geest. Waarin je ziet dat in één keer, je ziet dat er iets afgespeeld wordt. En het kan zelfs een soort, het kan zelfs met een bepaald gevoel gaan, dat je iets voelt voor iemand. Een gevoel in de geest. Het kan zijn dat jij je of teneergeslagen voelt, of dat je iets voelt wat die ander eigenlijk ervaart. Maar het lastige aan deze dingen is dat het niet in het natuurlijke zit, maar in het geestelijke. De Bijbel spreekt over onze geestelijke zintuigen. In Hebreeën hoofdstuk 5 of Hebreeën hoofdstuk 6. En dat we dat dus moeten leren onderscheiden. Wat is uit de geest en wat is uit ons eigen natuur. Maar het meeste is het spontaan of het is er ineens. En op een gegeven moment leer je het te herkennen. Nou, even heel praktisch. Je kan het zelfs, profiteer ik ook, oefenen. Dus als je tijd neemt om de stem van God te verstaan. En ook voor, dit is eigenlijk heel leuk. Als je wil leren profiteren, is eigenlijk heel makkelijk. Want als er iemand jarig is, of iemand uit de kerk, en je schrijft een kaartje. Schrijf niet zomaar, weet je, niet random je Bijbel open zo. Je zal je 40. Maar bid er gewoon over. Heer, wat wilt u zeggen tegen deze persoon? En hoef je niet op de kaart te schrijven, zo spreekt de Heer. maar bid gewoon voor die persoon. Weet je, Heer, wat wilt u zeggen over het komende levensjaar? En dan de dingen die in je geest komen, begin die gewoon op te schrijven. En nogmaals, je hoeft helemaal niet te zeggen dat het een profetie is, maar schrijf gewoon wat je ervaart. Of misschien doet God je denken aan een bijbeltekst en schrijf je die erop. En dan zeg je gewoon, in plaats van ik profeteerde, dat je het gewoon bidt. En dat is ook een hele mooie manier om te leren profeteren, is door het eerst gewoon biddend te doen. Dus ook over mensen om je heen. Eigenlijk een van de makkelijkste manieren om te leren profeteren is als je gewoon voor elkaar begint te bidden. En dan niet gewoon bidden met je verstand, maar je begint gewoon te bidden voor iemand. En dan ervaar je meteen in je geest soms waar je voor moet bidden. Of wat je moet bidden voor diegene. En dat is eigenlijk profetisch bidden. Op het moment dat je begint te bidden misschien voor iemand zijn gezin, of voor iemand zijn leven met God. Of weet je, en dan merk je, joh, de geest begint dat gebed te leiden. En dat is eigenlijk al een vorm van profeteren. Dus op verjaardagskaartjes, als je moet bidden voor mensen in de kerk, of als je bidt met vrienden, bid niet alleen vanuit je verstand, maar bid vanuit je geest. Weet je, waar leidt God je in? Wat leidt God je om te zeggen? En dan merk je dat er soms dingen zijn die je helemaal zelf niet verzint, of die dan in één keer komen. Nou, je kan het dus ook oefenen. Ik heb het op een gegeven moment geleerd toen Jansjoerd pastor kwam, mijn geestelijke vader. Ik was altijd zo, als hij sprak in diensten, en begon hij altijd, we waren aan het bidden aan het eind, en dan begon hij woorden van kennis te delen. Hij zegt, ja, er is iemand met dit, er is iemand met dit. Hele specifieke dingen. En ik dacht dat van, en dus ik wilde het ook. Dus ik aan het spreken was, en dan was ik aan het spreken, ondertussen aan het bidden, en dacht ik, ik moet het ontvangen. En ik dacht, dit is best wel lastig. Dus op een gegeven moment zei ik naar Jansjoerd, ik zei, Jansjoerd, hoe doet u dat? Hoe doe je alles tegelijk? Hij zei, nou, ik doe het meestal niet allemaal tegelijk. Gewoon thuis in mijn voorbereiding voor de preek ontvang ik ook al die woorden van kennis. Daar bid ik al over. Die heb ik thuis al. Ik dacht, aha. Maar iemand moet je dat een keer uitleggen, dat het ook thuis kan. Achteraf denk je, ja, maar dat is logisch. Maar iemand moet je het een keer gewoon vertellen hoe het werkt. Dus ik ging toen ook gewoon thuis bidden en toen ontving ik het gewoon thuis al. Dan wist ik al wat er was. En op een gegeven moment ook, toen ik nam altijd jongeren mee van de jeugdgroepen, was altijd leuk. Want dan ging ik altijd, als ik ergens sprak, deed ik een oproep voor mensen om tot Jezus te komen. En een oproep voor de doop in de Heilige Geest. En dan gingen we het gewoon oefenen met woorden van kennis. Hoeveel mensen gaan er voor voren komen met oproep 1 en hoeveel met oproep 2? En op die manier leerden we de stem van God verstaan. Gewoon oefenen met dat soort dingen. En het klopt ook. Het was altijd, dat getal klopt. Dus we gingen ermee oefenen en dan zie je ook dat het gaat gebeuren. Dus je moet je gewoon in dat soort dingen gewoon naar uit gaan strekken als je kansen krijgt. Dus je kan thuis oefenen, ook voor diensten of wat dan ook. Weet je, misschien als er een inzegeningsdienst is voor nieuwe leden. En er zitten mensen tussen die je kent of een babyopdrachtdienst. Weet je, en je wilt toch een kaartje geven, bid erover en schrijf op wat God zegt tegen je en oefen ermee. Nou, vaak in dienst is het ook soms zo dat profetie werkt altijd een beetje als een tissue-doos. Je moet eerst het ene eruit trekken en daarna komt het andere pas. En zo is het vaak ook met profeteren. Soms weet je alleen de eerste zin of de eerste gedachte. En dat is soms die stap van geloof, dat pas als je hem uitspreekt of uitbidt, dan komt er denk ik het volgende in je geest. Dus het is net zo'n doos tissues. Als ik een doos tissues aan mijn zoontje Matthew geef, is het... Die wil alles eruit trekken. Maar dat volgende ding komt pas als die ene eruit is. Dat vindt hij ook zo leuk. Zelfs met een wc-rol is. Dat is gewoon hilarisch, vindt hij dat. Maar, Sven is heel blij mee, ja. Zeker als ik hem dan stiekem zo'n doos tissues geef. Zo van, grapje. Maar zo werkt het vaak. Dus soms zeg maar, ja, maar ik heb alleen maar dit. Of ik heb alleen maar de eerste zin. Of ik heb alleen maar deze gedachte. En terwijl je het uitspreekt, dan merk je vaak dat de rest komt. En dus profiteren is net als tissues.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: Heb jij een verlangen om geestelijk te groeien en verlang je naar krachtig, geloofsopbouwend en inspirerend onderwijs? Bestel dan de gratis boeken van Tom de Wal van Frontrunners. Tom heeft meer dan 10 boeken geschreven over thema's als goddelijke genezing, je identiteit in Christus, krachtig gebed, bescherming tegen de duivel, de kracht van tongentaal, de waterdoop en nog veel meer. Bestel al deze boeken nu gratis in de webshop van Frontrunners voor jezelf en als cadeau voor anderen op frontrunners.nl. Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
2: En wat is heel belangrijk is ook, stem je af op de geest. Dus wat jij ervoor nodig hebt, dat kan helpen thuis om even te worshipen, even je af te stemmen op de geest, te bidden in tongentaal, stil te zijn. Dat is voor iedereen anders. Maar dat merk je ook gewoon met de stem van God verstaan in je eigen leven. Als je op een gegeven moment leer je het wel. Op een gegeven moment kan je tegelijk en dan kan je met mensen praten, ondertussen met God praten en zijn stem verstaan. Maar het is vaak veel makkelijker als je in de rust bent, in de aanwezigheid bent. En voor de een werkt het om gewoon eens eerst God 20 minuten te aanbidden en met liederen te zingen. En dat je merkt dat al je eigen gedachten wegappen. En dat het makkelijker wordt om hem te verstaan. En dat je in de rust komt. En in een dienst is niet altijd die ruimte, maar soms je kan wel leren om het sneller af te stemmen. Of bid in tongentaal of wat je ook nodig hebt. Dus dat zijn even hoe je het ontvangt. Dan is de tweede, is de interpretatie. Wat betekent het? Wat betekent het? Wat wil God zeggen? Nou, soms krijg je de interpretatie er meteen bij. Dat kan. Dat God iets laat zien over iemand en dat God meteen zegt van joh, ik wil zijn huwelijk zegenen. Of dat je ergens aan moet denken en dat je meteen de toepassing ervoor hebt. Maar als dat niet zo is, ik zeg altijd, zeg wat God zegt, maar zwijg ook als God zwijgt. En ga niet zelf alles invullen. Ik las toevallig vandaag nog een mooi getuigenis van, ging over profetie. Ze waren aan het oefenen met profeteren, ook in een kerk of op een conferentie, ik weet niet precies wat. En er kwam een vrouw op het podium en iedereen profeteerde. En het was allemaal mooi, het was allemaal prima. En op een gegeven moment roept één iemand uit de zaal, die roept, die vrouw had een vest aan of een, ik weet niet precies wat ze aan had, maar die roept, God, is niet omdat ik niet weet wat de kledingstukken zijn van een vrouw, hoewel ik dat ook nog niet zo heel goed weet. Maar want als ik thuis de was op moet vangen, heb ik 38 stapeltjes. Want alles wat er anders uitziet, leg ik op een ander stapeltje. Maar goed, dat moet je niet doen bij vrouwen, want dan ligt heel de kamer vol. Allemaal stapeltjes van één. Maar wat is dit nou weer? Heb je openbaring nodig? Dan heb je de interpretatie nodig. En dan de communicatie, waar je het neer hebt gelegd in de kast. Is altijd verkeerde plek trouwens. Maar terug naar de les. Die man die roept op een gegeven moment, of achterin. God zegt, je hebt een geel shirt aan. En die vrouw die begint te huilen en die valt op het podium. En erachteraan roept hij, ja, en de zon is geel en dit is geel en dat is geel en alles geel, weet je wel. En op een gegeven moment vroeg ze die vrouw van, joh, wat raakt hier zo? Nou bleek dus dat die vrouw, die had een autistische zoon en die zat er heel lang te worstelen met, wil God hem genezen of niet? En zei, heer, laat er vandaag iemand naar me toe komen die zegt, God zegt, je hebt een geel shirt aan. En dat was het hele woord. Nou, die man ging ervan uit van, oh, er moet vast iets bij zitten. Weet je wel, en een mooie betekenis en de zon is geel en de licht van de Heer zal op je, weet ik veel wat. Maar dat was gewoon het woord. En dus soms moeten we onderscheiden van, ja, ontvang je de interpretatie? Die kan je ook ontvangen. Heer, wat wilt u hiermee zeggen? Soms krijg je een gedachte, soms krijg je het, soms niet. En daar moet je dus, ik sprak een keer in een kerk in Amerika en tijdens mijn preek zie ik in de geest, is het visioen. Ik zie een vrouw zitten in de zaal, ik zie een wekker boven haar hoofd en erop stond 7 uur. Nou, het gevaar kan zijn dat je zegt, ja, ik zie een getal 7, het getal van de volheid, het getal van God. En dit en dat. Maar goed, ik kreeg er geen interpretatie bij. Dus ik stop in mijn preek. Ik zeg mevrouw, ik zie in de geest. Ik weet niet wat. Dan zeg ik gewoon eerlijk. Ik weet niet wat dit betekent. Misschien zit ik ernaast. Weet je, wees nederig. Maar dit is wat ik zie. Ik zeg, ik zie in de geest een wekker om 7:00. En ik zag een hand die hem uitdrukt. Ik zie je dat hij hem uitdrukt. Die vrouw die begint te huilen. Heel die gemeente was in shock. Wat bleek nou wat er gebeurd was, is dat 2 weken daarvoor was haar zoon was drugsverslaafd. Die was, weet ik veel wat er was gebeurd, maar die was naar huis gekomen met een wapen. Die had haar man doodgeschoten. En die man was vermoord. En hij had ook op haar geschoten. En met dat zij rende weg, en met dat hij schiet, struikelt zij. En omdat zij struikelt en valt, dacht die zoon dat hij haar ook had doodgeschoten en die was weggegaan. Maar zij was niet geraakt, ze was alleen gestruikeld. En vanaf dat moment had ze geen nacht meer geslapen. Maar daarvoor sliep ze al tot 7:00 en drukte dan de wekker uit, omdat ze gewoon altijd goed sliep. Dus in de geest zag ik dat haar wekker afging om 7:00 en dat ze hem eruit drukte. En daarom werd ze zo hard geraakt, want ze had niet geslapen, ze was depressief, van alles en nog wat aan de hand. En uiteindelijk was dus de interpretatie eigenlijk dat God zegt, joh, je zal weer goed slapen. Ik ga je weer rust geven. Maar uiteindelijk, ik kreeg alleen het eerste gedeelte en voor haar was het meteen duidelijk wat het betekende. Dus zeg wat God zegt, maar zwijgt wat God zwijgt. En we profiteren ten dele. Maar je kan je altijd uitstrekken naar, Heer, wat betekent dit? Maar als je het niet krijgt, dan krijg je het niet. En nummer 3 is communicatie. Nou, zeker met communicatie, zorg gewoon dat je nederig bent. En dat je het in wijsheid doet. Doe het om mensen op te bouwen. En het is niet verkeerd, maar zeker als je... Het is niet verkeerd om te zeggen, als je profiteert, joh, God zegt of God laat me dit zien. Maar zeker als je er nieuw in bent, zou ik daar helemaal niet die kant op gaan. Ik zou gewoon zeggen, joh, ik was aan bidden en ik denk, weet je, zeg ik denk. Ik denk dat God dit zegt of ik denk dat God je dit wil laten zien of ik ervaar dit in mijn geest. En dan hou je het een stuk vrijer dan God zegt. Als je ervaren bent, je hebt dat al honderden keren gedaan of je functioneert in het ambt van een profeet en je doet het op die manier, is het niet verkeerd. Het hoeft helemaal niet verkeerd te zijn, net zoals aangewust, de geest zegt. Maar dat was iemand met het ambt van een profeet, was iemand met ervaring erin. Als je dat niet hebt, wees daar gewoon een stukje voorzichtiger mee. Dus hoe communiceer je, dat is dus heel belangrijk. En bijvoorbeeld wat ik gaf over vergeving. Oké, je hebt de informatie, maar hoe communiceer ik het nou op een manier dat genade geeft, dat troost geeft? Weet je, wat wil God hiermee zeggen? En ik hou ook altijd het voorbeeld aan, hoorde ik van een profeet en die zag, die was aan het profiteren en die zag iemand uit de oudste raad. En in de geest zag hij allemaal messen steken in de rug van de voorganger. En hij wist, joh, hij is die man keihard aan het verraden achter zijn rug om. En hij zag dat gewoon. Alleen, het bouwt niemand op, het bemoedigt niemand en het troost niemand door te zeggen, joh, ik zie dit en je steekt messen in. Dus wat deed hij? Hij zegt, meneer, kom eens naar voren. En hij haalt de voorganger ook naar voren. En hij zegt, joh, Gods plan voor je leven is dat je naast hem staat, dat je hem bemoedigt, dat je hem sterkt, dat je zijn wapen draagt. En hij begon eigenlijk, want wat wil God bereiken met het te laten zien? Wil die man brengen op een plek dat hij wel goed gaat functioneren, waar die groep is tot oudste. En die man die brak helemaal, want hij wist heel goed wat hij aan het doen was. Dus niemand in die gemeente had eigenlijk door wat er echt aan de hand was. Die man die was keihard geraakt, weet je, het ging gewoon helemaal goed. Omdat hij wijsheid had met hoe communiceer ik dit nou het beste. Hoe communiceer ik dit? Dus daar kan je gewoon groeien in wijsheid. En zeker als sommige dingen gevoelig liggen. Weet je wel, wees nederig. Ik sprak in een kerk. En ik keek rond tijdens de aanbidding. Ik kijk om, ik zie een vrouw. En zij was alleen. Ik zie 2 kinderen in de geest naast haar staan. Eentje leeft, 1 leeft niet. Zie ik in de geest. En ik kreeg meteen een profetisch woord. En dat zijn hele gevoelige dingen om over te profiteren. Om te zeggen, joh, ik zie dat een van uw kinderen is overleden. Ik weet ook niet of dat mijn positie, ja, ik ben daar uitgenodigd om te spreken, het woord van God te delen. Maar dan nog, dus ik ging eerst naar de voorganger toe. En ik zei, joh, ik zeg, dit is wat ik zie in de geest. En ten eerste kan het soms gewoon goed zijn om te checken. En hij zei, ja, dat klopt. Hij zegt, maar het ligt heel gevoelig. Dus ik zei, nou, het is goed dat ik dat weet. En dus vraag, mag ik profiteren over haar? Hij zegt, ja, is goed. Oké, dan heb je ruimte van degene die de leiding heeft in de dienst. Dan heb je ruimte over degene die haar leven geestelijk toevertrouwd. Als hij waakt over de kudde. Als hij had gezegd, nee, niet doen, had ik het niet gedaan. Dan ga ik niet zeggen, ja, maar God heeft het maar laten zien. Weet je, oké, dan doen we het niet. Maar uiteindelijk deed ik het. En die vrouw die werd op positief, werd geraakt, bemoedigd. Zo gezegd dat God zag de pijn en waar ze erheen ging, maar God wilde eruit trekken. En uiteindelijk was schitterend. Die vrouw was enorm bemoedigd. Maar het is wel een stuk wijsheid van, oké, dit zie ik. Hoe ga ik hier nou mee om? En als je het niet weet, is het soms ook gewoon beter om het niet te doen. Of inderdaad iemand vragen van, joh, hulp of wat dan ook. Dus dat is gewoon een stuk wijsheid. Even kijken dat ik hier nog... Nou, iets wat no-go is, is gewoon manipulatie. Dat is de allergrootste no-go die er is. Dus iemand zijn keuzes beïnvloeden, keuzes voor iemand maken, iemand onder druk zetten om een bepaalde kant op te gaan door profetie. Dus zelfs als jij profeteert over iemands leven, wij zo spreken, even heel radicaal, maar jij zegt bij wijze van spreken, God laat me zien, jij moet naar China gaan. Nou, dat is eigenlijk al richtinggevend, zou ik helemaal niet doen als je geen profeet bent. Nou, stel nou dat diegene naar België gaat. Dan is dat aan hem of haar. Ga dan niet zeggen, ja, maar ik heb toch geprofeteerd dit of dat. Laat het los. Je bent niet geroepen als waakhond over iemand zijn leven of iemand wel of niet God gehoorzaamt. Zelfs als je... En dit is echt iets wat we moeten leren, wat ook heel lastig kan zijn. Zeker als je een positie hebt van leiderschap in de kerk. Kan zelfs zijn kinderleiding, oudste, voorganger, wat dan ook. Zelfs, dit is zo lastig. Zelfs als je denkt dat mensen compleet God missen, is het vaak toch beter om ze te laten gaan. Want als mensen ervan overtuigd zijn dat ze God gehoord hebben, zelfs al hebben ze het verkeerd, maar als zij denken dat ze God hebben gehoord, gaan ze niet naar je luisteren. Want dan hebben ze het idee dat ze God ongehoorzaam zijn. Ik hoorde Bill Johnson daar een keer iets heel moois over zeggen. Zeker met al die bijbelschoolstudenten hadden ze heel vaak mensen zeggen, maar God heeft dit gezegd. En in het begin zei hij ook al, waren ze ook zo van, ja, maar dat is niet van God en dit en dat. Maar omdat die mensen echt dachten dat het van God was, kreeg ze een enorme anti-reactie. Van, probeer jij mij te weerhouden van het plan van God? En wat is het resultaat? Ze gingen toch wel. Ze deden het toch wel. Dus op een gegeven moment hoorde ik Bill Johnson zeggen, hij zegt, joh, zelfs als ik denk dat het niet van God is, bemoedig ik mensen en geloof ik ze in ze en sta ik achter ze. En hij zei, want stel dat ik ernaast zit, dat het wel van God is. Hij zegt, dan is er niks aan de hand, want dan gebeurt gewoon wat God wil. En wat als het wel fout is? Nee, in ieder geval in ze gelooft. En dan zeggen we, wat fijn dat je bent uitgestapt. Maar als ik in ze geloofd heb, gaan ze altijd terugkomen bij me. Als het mis is gegaan. En dan kan ik ze helpen om het wel goed te doen. Maar als ik niet in ze geloofd heb, gaan ze ook niet bij mij terugkomen. Want het voelt als gezichtsverlies. Ze gaan niet zomaar terugkomen en zeggen, joh, ik heb het helemaal gemist. Natuurlijk is dat wat het beste wat mensen kunnen doen, maar dat doen ze niet. Dus het is eigenlijk heel mooi om haar daarmee omgeven. Veel zelfs als jij denkt dat mensen God missen, laat het los. Tuurlijk, als je goede vrienden bent met iemand of wat dan ook, kan je het zeggen. Maar laat het dan haar los. En we denken dan ook veel, hoe zeg je het? En dat zijn echt wel dingen om met wijsheid mee om te gaan. En dus ik zei, je mag ook niet je eigen profetieën gebruiken om ergens te komen. Je mag ook niet de profetieën van een ander gebruiken om hun leven te beïnvloeden. Dus ik heb dat ook wel meegemaakt. Dat een vriend van mij, die werkte in een bepaald bedrijf. En hij was de tweede man in dat bedrijf. En had ooit de profetie gehad ook van je zal functioneren als een Jozef. En Jozef functioneerde een tweede man. En op een gegeven moment sprak God tot hem om een eigen bedrijf te starten, dat bedrijf te verlaten en alles netjes. Maar zijn baas was ook eerst begonnen te manipuleren. Ja, maar jij hebt toch profetieën dat je moet zijn als een Jozef? Je gaat helemaal God missen en dit en dat. En hij begon te sturen met die profetieën. Terwijl sommige dingen zijn voor een seizoen. Het kan voor een seizoen zijn dat God je roept als een Jozef om daarna zelf iets te starten. En dus je mag nooit andermans profetieën gebruiken om ze te manipuleren. En ik heb dit zelf echt in ook soms wel extremere voorbeelden meegemaakt. Dat we op een gegeven moment waren de mensen. En ik geloof ook niet dat dat goed is. Dus daarom profeten moet ook een grenzen hebben. Op een gegeven moment waren er profeten, ik noem geen namen. Maar die hadden tegen de voorgangers van een gemeente gezegd. Over een jong koppel van joh. Die hadden blijkbaar gezegd wat ze zagen over hun leven. Wat die voorgangers vervolgens mee gingen doen, maar dat had dat jonge koppel zelf niet gehoord. Die vertelden niet wat die profeten hadden gezegd, maar die gingen alleen maar mee manipuleren. Dus met iedere keuze die ze maakten, zeiden: nou, wij weten iets wat jij niet weet. Want de profeet heeft namelijk gezegd wat het plan van God is. Maar als je dit gaat doen, ga je het missen. En met alles begonnen ze te manipuleren. En dat is no go, dat is not done. Dat is echt not done. Je mag op die manier mag je het woord van God niet gebruiken. En dat zijn dingen dus echt om ver, ver, ver vandaan te blijven. Zijn er nog meer dingen? Even gewoon praktisch. Zeker toen ik jeugdleider was, maar ook in de Bijbelschool. Ik heb gewoon een aantal dingen waarvan daar profiteer je gewoon niet over. En een van die dingen is over partnerkeuze. No go. Jammer hoor ik iemand. Zo spreekt de Heer in de minuut. Nee. Partnerkeuze, no go. Gewoon een no go. Als je mensen of huwelijken aan elkaar profiteert, waarvan mensen later niet bij elkaar blijken te passen, de grootste rampen, is gewoon een no-go. Dat is zo richtinggevend, zo levensbepalend. Al is er maar een kans van 0,5% dat je God mist, is nog steeds, als het mis is, is de schade enorm. Dus daar blijf je gewoon vandaan. En zelfs echt de meeste mensen die in vijfvoudige bediening profeet zitten, zullen daar vandaan blijven. Ik heb zelfs algemene dingen heb ik mis zien gaan. En soms kan het heel bemoedigend zijn. Bijvoorbeeld, ik heb ook wel eens gezien in de jeugdgroep bij ons, dat gewoon iemand profiteerde, joh, weet je, God heeft een partner voor je, maak je geen zorgen. Is er in principe niks mis mee, maar als die mensen niet begeleid worden, ik heb de raarste dingen meegemaakt. Oh, God heeft een partner voor me, is hij er al? Wie zal het dan zijn? Wie zal het dan zijn? Zal het die zijn? Oh nee, ik hoop niet dat die het is, want dat wil ik helemaal niet. Maar wat nou is dat? Wat is dat wel het plan van God is? Dan zit ik straks met die eikel opgescheept. Sommige mensen helemaal in paniek, 6 weken in pastoraat, weet je, over. Die waren daar gewoon nog niet aan toe, die waren verder helemaal niet stabiel. Als iemand verder gewoon stabiel en rustig is, hoeft het niet per se een verkeerd woord te zijn, maar goeiedag, waar ben je een hoop tijd kwijt met pastoraat? Amen. Partnerkeuze, no go. Financiële dingen, no go. Je gaat niet profiteren, zo spreekt de Heer, investeren in de AIX. Of wat dan ook. Zo spreekt de Heer dit, dat. Weet je, gewoon, dat kan zo snel naar manipulatie of wat als je fout zit. Moet je gewoon ver vandaan blijven. Ik weet sommige vijfvoudige profeten, maar dat is ongeveer anders. Gert-Jan de Groot vertelde op onze business school. Op een gegeven moment kreeg hij de kans om aandelen te kopen van dat bedrijf. En hij zei, Heer, als het ging over tonnen. Hij zei, Heer, als dit echt van u is, dan moet u echt spreken. En dan wil ik het ook bevestigd hebben door een profeet. Op een gegeven moment ging hij naar een dienst toe. En er werd in de dienst niet over geprofiteerd. Maar terwijl de profeet naar de uitgang liep, zei de profeet tegen hem: oh ja, God zegt, je moet de aandelen kopen. En hij liep weg. En het is allemaal goed gegaan. Dat was ook echt een woord van God. Alleen hij had zelf er niks over gezegd. Het was zo soeverein van God. Weet je, het is gewoon oké. En het was trouwens ook een vijfvoudige bediening profeet die dat in één keer oppikte. Maar verder blijft er echt vandaan. Dus relaties. Zelfs sommige dingen binnen huwelijken, partnerkeuzes, echt, dat soort dingen blijft er gewoon vandaan. Zelfs roeping. Kijk, soms, omdat mensen soms dingen invullen. Kijk, wat zie je? Stel, jij ziet iemand, God heeft oudsteschap op iemand zijn leven. Is zo richtinggevend bepalend. Dat je zegt, ja, God heeft gezegd, je moet oudste zijn in deze gemeente. Sommige mensen gaan er helemaal mee aan de haal. En die beginnen te manipuleren, gaan om mensen achter zich verzamelen. Weet je, moet je gewoon zo voorzichtig zijn. Dus heb daar gewoon heel veel wijsheid in. Ik hoop niet dat ik je te veel af heb geschrikt vanavond met alle dingen die niet goed zijn. Maar het is wel een gave, dus echt die begeleid moet worden. En voordat die echt krachtig kan zijn en goed gebruikt kan worden.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken? Of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl. Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
8: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
9: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
10: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
12: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak.

0: verstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
1: Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
2: Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
0: Life gets better when you get better.
1: Van harte welkom op deze bijzondere paasmorgen bij Hour of Power. Een morgen die al eeuwenlang symbool staat voor hoop. Ik neem je even mee naar Jeruzalem, 2000 jaar geleden. In de stilte van de morgen gaat een groepje naar het graf. En wat ze daar aantreffen, verandert alles. Vandaar dat miljarden christenen over de hele wereld elkaar vandaag met Pasen begroeten met deze tekst. De Heer is waarlijk opgestaan. Nou, daar gaan we het over hebben in deze uitzending. Bobby Schuller spreekt over dat een nieuw leven mogelijk is. En het koor zingt fantastische paasliederen, onder andere het Halleluja van Handel uit Messiah. En dan heb ik twee bijzondere gasten hier aan tafel zitten. Patrick van der Laan en Jarno Hofland. Patrick, begin met jou. Als ik jou 20 jaar geleden had gevraagd, zou je dominee worden van een grote kerk? Wat had je dan gezegd?
3: Je bent gek.
1: Oké, goed. Ja, ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Jarno, jij bent Ajaxiet, de manager geweest van André Hazes junior. Als ik jou een paar maanden geleden had gevraagd, joh, jij komt in Hour of Power te zitten, wat had je dan tegen mij gezegd?
4: Keihard gaan lachen. Je bent gek ook.
1: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan erover praten wat er in jullie leven is gebeurd. Want dat is Pasen, verandering. En tenslotte, dat is wel een historisch en gedenkwaardig feit. 27 jaar geleden, op deze zondag, begon de eerste uitzending van Hour of Power. Die werd ingeleid door de toenmalige minister-president. Kijk even mee en geniet van deze uitzending. Van harte welkom op deze eerste paasmorgen bij de eerste uitzending van Hour of Power. Dankzij de vele steunbetuigingen hopen we vanaf nu elke zondagmorgen van 9 tot 10 uur Hour of Power bij u thuis te brengen.
5: Nu is er perspectief, uitkomst, hoop, vertrouwen. Geluk dat wacht.
6: This really is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it.

0: Een prachtig paaslied over de opstanding. En daar ga ik over praten met Patrick en met Jarno. Jarno, ik begin even bij jou. Je was een bekende voetballer bij Ajax. Daarna de manager van André Hazes. Een jaar geleden, wat betekende Pasen voor jou?
1: Met mijn kinderen chocolade-eitjes eten en... Ja, gewoon een paar stakjes maken, dat. Meer niet.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, er is al wat veranderd. Daar ga je het zo meteen over hebben. Patrick, jij bent voorganger dominee in een grote gemeente. De Meerkerk in Hoofddorp. Op 12-jarige leeftijd gebeurt er wat in je leven.
2: Ja, op 12-jarige leeftijd werd mijn moeder ziek. En die komt thuis met het bericht dat ze kanker had. En dat ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was. En op dat moment verliet ook mijn stiefvader, met wie ik eigenlijk mijn hele leven ben opgegroeid, ook het huis. En daar bleven mijn zus en ik achter met een zieke moeder.
0: Ja, ja, en jij moest voor het gezin zorgen.
2: Ja, samen met mijn zus. Ja, die is 4 jaar ouder. Ja. En we moesten het zelf doen, ja. Ja.
0: Want ze vertelde op haar sterfbed dat ze in God geloofde.
2: Ja, en je moet je voorstellen, zij heeft een hele spirituele zoektocht gedaan ook. Hè? Dus alles had ze al een beetje gedaan en alles had ze geprobeerd. Maar nu kwam ze op een dag thuis, een half jaar voordat ze overleed. Ik heb Jezus toegelaten in mijn leven. Nou, dat was super vaag. Ja. Dus ik dacht dat de morfine naar het hoofd gestegen was en dat ze waanbeelden zag. Maar ja, ze veranderde inderdaad van nacht naar dag. Ja, ja, klopt.
0: Ik ga zo meteen daar verder over praten. Jarno, jij was een bekende voetballer bij Ajax.
1: Ja.
0: Wat trok jou in voetbal?
1: Toen ik jong was, keek ik heel erg naar voetbalwedstrijden, omdat mijn vader daar liefhebber van was. En ik zei altijd tegen mijn vader, ik ga altijd ooit bij Barcelona spelen. En sinds eigenlijk mijn jeugd ben ik elke dag na school ben ik het schoolplein gaan voetballen. En dat heeft me altijd een soort van een goed gevoel gegeven.
0: Ja, ja, hoe was die wedstrijd waar je speelde tegen Messi?
1: Nee, dat heb ik nooit gehad. Nee. Was dat makkelijk.
0: Je bent nooit weer Barcelona terecht. Nee. Wel bij Ajax. Ja. Veelbelovend. Hè? Daarna ga je door naar Apeldoorn, de voetbalclub. En die gaat failliet.
1: Ik ging naar PEC Zwolle. Jaap Stam nam me toen destijds mee. Daar tekende ik een 3-jarig contract. Toen werd ik verhuurd aan AGOVV. Ja, om daar toch ervaring op te doen in de betaalde voetbal. Ja, dan zit je daar 3-4 maanden en dan gaat het failliet. Ja, dat is wel even een klap in je gezicht. Omdat je de droom eigenlijk die je voor je hebt, daar om veel in het betaalde voetbal te spelen, niet haalbaar gaat worden. Dus terug naar PEC Zwolle, wat moeilijker gaat zijn, want dat de Eredivisieclub was. Dus dat was wel even een lastige periode.
0: Over die droom gesproken. Patrick, het verlies van je moeder, ging het verkeerd in jouw leven? Je ging drugs gebruiken. Had je nog dromen in die tijd of was je alles kwijt?
2: Nee, ik had geen droom. Ik leefde gewoon met de dag. Ja, en ik zag al wat de dag me bracht. Ja, ja, een beetje zonder ambities het leven in.
0: Ja, ja. Wat lach je blij?
2: Ja, omdat ik, als ik daar nu op terugkijk, dan denk ik, wat een wonderlijke tijd is dat. Dat je ambitieloos het leven ingaat. Ja, ik leefde echt voor mijn gevoel richting een hopeloos einde. En nu als ik terugkijk, heb ik in Christus eindeloze hoop gevonden. Dat is zo'n groot verschil.
0: Van een hopeloos einde naar eindeloze hoop.
2: Ja,
0: dat is mooi.
2: Ja, ja, ja, ja. En nu kan ik me dus niks meer voorstellen bij die tijd. En daarom moet ik er nu met terugwerkende kracht ook wel een beetje
0: omlaag. Op een gegeven moment ga je naar de Alpha-cursus. Dat is een hele toegankelijke cursus voor mensen die eigenlijk iets meer van het christelijk geloof willen weten. En jij gaat er eigenlijk heen omdat je wil bewijzen dat God niet bestaat.
2: Ja, klopt. Ja, ik had natuurlijk zoveel dingen meegemaakt in mijn leven tot zelfs dat mijn moeder overleed. En mijn moeder had een Alpha gedaan en was daar tot geloof gekomen. En zo ben ik eigenlijk een Alpha gaan doen in de overtuiging dat God niet bestaat. En dat werd mijn missie, inderdaad. Mijn missie om al die mensen die daar op zoek waren te overtuigen. Het is onmogelijk dat God bestaat. En als ze dan zeiden dingen als, ja, maar God houdt van je en hij heeft een plan met je leven. Nou, dan ging ik het afgelopen jaar vertellen van wat ik had meegemaakt. En dan probeer ik te zeggen, maar vertel even dan.
0: Ja.
2: Waar heb je die liefde dan van God ervaren? Waar zie je dat in mijn afgelopen jaar?
0: Hoe kwam jij God tegen?
2: Nou, ik ben getriggerd door een uitspraak. God geeft voldoende bewijs voor iedereen die wil geloven om die te overtuigen. En hij geeft voldoende vaagheid om iedereen die niet wil geloven ook niet te dwingen. En dat kwam bij mij neer uiteindelijk om een wilsbesluit. Een wilsbesluit om te geloven.
0: Ja.
2: Ondanks de vragen die je hebt, want ik heb nog steeds vragen. Welke alleen vragen? Ze staan niet meer in de weg van mij om te geloven.
0: Ja, welke vragen?
2: Nou, ik ben niet zo lang geleden ben ik in een kinderziekenhuis geweest. En daar heb ik heel veel vragen met betrekking tot mijn geloof. Als ik kinderen zie die ernstig ziek zijn, die terminaal ziek zijn. Ja, dan krijg je een overgevoelige traanbuis van, Jan.
0: Ja?
2: Ja, daar word ik heel verdrietig van. Ja. En daar heb ik dus geen antwoord op.
0: Ja.
2: Maar het is voor mij oké om te leven met mysteries. Ja.
0: Ook jij gaat naar een Alpha-cursus. Dat is nog niet zo lang geleden.
1: Klopt.
0: Waarom? Want je was manager van André Hazes junior. Jullie zijn uit elkaar gegaan. Dat was een slag voor je, denk ik. En dan ga je op zoek naar, ja, waar leef ik nou eigenlijk voor?
1: Ja, de wereld waar ik in leefde, voetbalwereld, artiestenwereld, bekende wereld, is gewoon een grimmige wereld. Dat is eigenlijk een wereld dat overal het gras groener lijkt. Dus dat je eigenlijk meegaat in wat je om je heen ziet. Dure spullen, dure auto's, vrouwen. Gewoon dingen die je eigenlijk voelt dat het niet goed is. En uiteindelijk merk je gewoon dat je... Ik was een persoon die heel erg in angst leefde. Dus altijd een jongen die altijd beter voor wilde doen dan hij was. Zijn hart niet durfde uitspreken, want ik ben eigenlijk een hele gevoelige jongen. En daar ik eigenlijk 13 jaar tot 15 jaar met een masker op ging leven, ik kreeg waanideeën, ik kreeg echt angstige gedachten. En dat werd dusdanig zo'n moeilijke periode voor mij. Echt wel een donkere periode. En er zijn gewoon toevallig in mijn leven zoveel mooie dingen gebeurd dat ik denk van, wat Patrick net heel goed zei, van wilsbesluit van wil je het zien of wil je het niet zien. En ik heb denk heel veel signalen gekregen van God. En tot ik bepaalde antwoorden zocht in mijn hoofd en ik eigenlijk het leven niet meer zag zitten. En ja, toen leerde ik een vrouw kennen en die had het over God. En die zei over hoe eigenlijk het leven zit waar ik in leef. En dat ik niet op mijn plek zit, want dat zag zij. En dat was toevallig bij de kapper. Zij zegt, geloof me, jij bent niet deze jongen en ik bid voor jou dat je ooit jouw weg gaat vinden. Ja, die gezegde tegen mij gaf mij zo'n eye-opener dat ik thuis daarover na ging denken. En een keer niet ging denken over luxe en over mooie spullen. En dat heeft mij tot een idee gebracht om een keer naar de kerk te gaan met haar. Dat was een kerk in Amsterdam, dus daar werd Syrisch gesproken. Dus dat was wel een moeilijke tijd, want je hoort helemaal niks. Dus elke zondag ging ik heen en toen zei mijn vrouw, heb je er wat van geleerd? Zei ik, ja, ik vond het een mooie taal, maar ik heb eigenlijk niet echt wat van meegekregen. En tot haar zoon tegen mij zei, ga een keer mee naar de Meerkerk, want dat is een Nederlandse kerk. Ja, en daar ben ik eigenlijk, ik ben een hele familieman. Ik leef voor mijn gezin. En als ik de Meerkerk in één woord mag uitspreken, dat benoem ik ook heel veel vaak op mijn social media. Dat is familie. Ja. En ik werd daar zo warm ontvangen. En ik ben daar op een zondag gekomen en ik ben daar nooit meer weggegaan.
0: Je zag Patrick op het podium staan als dominee.
1: Ja. Hoe hij spreekt, het pakte me. En dat... Kijk, je kan praten en praten, maar als je echt vanuit je hart spreekt, dat voel je gewoon. En ik voelde dat heel erg. En toen Patrick aan me vroeg, wil je een keer de Alpha-cursus doen, gingen we dat heel erg nadenken. Ik had ook die vragen van, wat betekent God nou? Want je kan zeggen, hij bestaat, maar bestaat hij ook echt wel? Ja, en Alpha-cursus heeft wel echt mijn leven veranderd.
0: Ja, ja, mooi. Patrick, je bent al bijna 20 jaar betrokken bij de Meerkerk.
2: Ja.
0: De laatste tijd als dominee, als voorganger. Het is vandaag Pasen. Wat is Pasen nou precies voor mensen die op deze paasmorgen kijken?
2: Ja, nou, wat mij heel erg heeft geïnspireerd is een schilderij van Rembrandt. Christus die Maria Magdalena ontmoet.
0: Oh, ja.
2: En in Johannes 20 zie je dan het verhaal dat Jezus is opgestaan uit de dood en Maria bij het graf staat. En dan hoort ze ineens een stem. Waarom huil je? Wie zoek je? En dan is dat schilderij gebaseerd op die ene zin die Maria dan deelt. Is zij dacht dat het de tuinman was, de hovenier. Nou, dat gedeelte, dat is Pasen voor mij, de hovenier. Dat beeld dat Jezus niet alleen maar een nieuwe tuin wil ontwerpen, maar ook wil aanleggen en ook wil onderhouden. En die nieuwe tuin, dat is mijn hart, mijn leven. Ja. Dat is Pasen voor mij.
0: Ja. Ja. Pasen, kan dat van je hoofd naar je hart gaan?
2: Ja, zeker. Sterker nog, ik denk dat van je hoofd naar je hart zou moeten gaan. Ja. Om echt het evangelie te kunnen begrijpen.
0: Ja. Je bent jong gelovig, hè? En ongelooflijk enthousiast, Jarno.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk een heel leerproces, hè, van het leven waarin je zat. En dan ineens die overstap. Ja. Is dat moeilijk?
1: In het begin was het moeilijk, omdat ik dat masker af moest zetten. En eigenlijk ik de pijnlijke kant van mij moest onder ogen moest komen. Dat was heel zwaar. In die wereld is eigenlijk alles nep.
0: Ja.
1: En als je eruit stapt, zie je dat pas. En als je erin leeft, denk je, ja, het is nep, maar het zijn toch wel lieve mensen. Tot je eruit stapt en je ziet dat niemand meer om je vraagt. Dat je er niet meer toe doet. En eigenlijk mensen ook over je roddelen, over hij is doorgedraaid, hij spoort niet. Ja. Hij gaat naar de kerk. Hij is gewoon echt helemaal koekoek. Eigenlijk, sinds ik mijn masker heb afgezet en ook Special Forces heeft eigenlijk mijn laatste setje gegeven om... Daar ben je zo jezelf en daar heb je niet continu je telefoon. Daar heb je niet
0: Vertel even wat is Special Forces?
1: Special Forces is een programma van de eenheid van de Special Forces. En daar laat ze zien hoe hun leven is als Special Forces. Dus hoe wij het luxe hebben in Nederland, laat ze even zien daar in 7 dagen hoe eigenlijk het echte leven is. Nou, dan durf ik echt te zeggen, Jan, daar komen alle gedachten die je wegstopt in het dagelijks leven door. Alle dingen die je kan wegstoppen door het werk of door dingen die je niet wil zien, ga je daar wel zien. Want je bent continu aan, maar continu met jezelf. Dus continu moet je zorgen dat je eigen vierkante meter op orde is. Maar daar kwamen eigenlijk alle antwoorden van het geloof tot mezelf kunnen zijn wel naar voren. En dat heeft me wel de laatste zet gegeven in het leven om eigenlijk wie ik ook heb in het leven. Ik ben iedereen verloren, behalve mijn gezin, mijn ouders, mijn broers.
0: Dan zeg je wat, ben iedereen verloren.
1: Ja, ik heb iedereen verloren omdat iedereen toch in dat leventje waar ik zat mij gaf om dat ik het neefje van was. Ja. En nu ik eigenlijk mezelf ben.
0: Ja.
1: Maar ik ben nu met God en met mijn gezin. En dat is mij veel meer waard dan dat leven. Want ik voel me nu veel rijker, veel gevulder in mijn hart. En veel meer gezegend. En dat geeft mij een bepaalde rust.
0: Ja, prachtig. Het ontroert me wat je zegt.
1: Mooi hoor.
0: Kort geleden ben je gedoopt in de Meerkerk.
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Ik vond dat ik heel veel dingen heb gedaan waar ik heel erg mee struggelde. Ook naar mijn gezin, naar mijn vrouw, maar ook mensen omheen. Ik ben een hele emotionele jongen. Ik ben opgevoed met zulke lieve ouders, maar zij hebben de aandacht gedeeld aan mijn broer. Ze dachten dat ik het minder nodig had. Dus ik had altijd het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Dus dat ik erin ben gegaan en eruit ben gekomen, dat is voor mij het teken dat ik gewoon alles achter me heb gelaten en een nieuw leven heb gekregen.
0: Een nieuw leven, ja.
1: Ja, en dat geeft mij een bepaalde rust, omdat ik gewoon weet, ik kijk vooruit. En ik hoef niet meer te kijken wat ik fout heb gedaan of wat slecht was. Maar ik kan nu gewoon mezelf in de spiegel aankijken. Ik kan mijn kinderen het gevoel geven dat ik een echte vader ben. Ja. Dus er ben voor mijn kinderen met echt mijn hart en met mijn gedachten. En dat ook voor mijn vrouw.
0: Ja. En je kinderen die zijn je zeer dierbaar, dat is je alles. Je hebt je dochter ook een kinderbijbel gegeven, daar lees je uit voor.
1: Ja, zeker.
0: Hartstikke mooi. Jullie zijn maatjes geworden, hè?
2: Ja. Ja.
0: Wat leuk. Dat is een mooie vriendschap.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Patrick, jij staat bekend om een manier van spreken en preken die redelijk humoristisch is bij tijden. Maar waar je vooral een hart voor hebt is voor jongeren.
2: Ja.
0: Waarom?
2: Ja, omdat ik natuurlijk ook vanuit ik heb die achtergrond. Ik heb de achtergrond van mensen die struggelen. Zeker wat Jarno net ook al zei. Zij worden helemaal opgevoed met die neppe wereld. Die had ik niet eens. De cijfers liggen er ook gewoon niet om. Niet zo heel lang geleden hoorde ik weer iemand die op 15-jarige leeftijd een einde heeft gemaakt aan zijn leven uit Hoofddorp. Ja, dan hou ik het nog gewoon niet droog. Ja, dat raakt me heel erg. En dan voel ik me enorm getrokken tot die doelgroep ook. Onder andere die doelgroep, want het overstijgt die leeftijd, hè?
0: Heel mooi, zo'n kerk als de Meerkerk. Fijn om dat je daar dominee mag zijn. Als jij vandaag met een Bijbelse figuur hier de deur uit mocht lopen, met wie zou je dat willen doen?
1: Dan de verloren zoon.
0: De verloren zoon.
1: Ja.
0: Dat is heel mooi, want jij was een verloren zoon.
1: Ja.
0: Je kwam thuis bij de vader.
1: Ja.
0: En dat heb je ook gezien. God maakte jou geen verwijten.
1: Klopt.
0: Die zei, welkom thuis.
1: Ja, en die staat met z'n armen
0: open. Mooi dat we op Pasen mogen zeggen, tegen zoveel mensen die kijken, dat God altijd zegt, welkom thuis.
2: Ja.
0: Wat je ook gedaan hebt, wie je ook bent.
2: Precies.
0: Als je hem dit kennen als je verlosser, dan is een nieuw leven mogelijk. Daar gaat Bobby zo meteen over spreken. Ik ga afsluiten. Patrick, met wie zou jij de deur uit willen lopen?
2: Ja, het is cliché misschien om te zeggen met de Heer zelf.
0: Ja.
2: maar dat is het wel. Ja, dat is het wel. Ik ben erg bemoedigd door Colossense 3 en Filippense 3. Dus ik heb me omkleed met de nieuwe mens. En ik verlang ernaar om elke dag opnieuw vernieuwd te worden naar het beeld van mijn schepper. Ja, en Filippense 3 zegt, ik ben nog niet zo ver.
0: Ja.
2: Maar ik vergeet wat achter me ligt.
0: We hadden ze in de tijd van de Bijbel al tattoos?
2: Nou, weet ik niet, maar...
0: Jij heeft ze wel. Wat staat er hier in je neus?
1: Nou, dit zijn de engelen, en heel symbolisch. En ik heb mijn benen een paar weken geleden getatoeëerd. En dat is een stukje nieuwe ik. Parel in Gods hand. Die heb ik ooit van Pet gekregen na de Alpha kruis.
0: Uit Deuteronomium, ja, die ken ik.
1: Ja.
0: De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
1: Juist.
0: Nou, het is een indrukwekkende tekst op je been. En erg leuk dat jullie op deze eerste paasdag onze gasten wilden zijn. En ik wil jullie graag wat meegeven als herinnering aan dit programma. Het kruis, dat ken je. Dat is
1: zeker
0: centraal geworden in jouw leven. Kijk, ja, die is toch mooier dan
3: Ja, dan die ik op mijn om heb.
0: Ja.
3: Mooi.
0: Je hebt een lieve vrouw. En ons moederdaggeschenk is een armbandenset. 3 unieke armbanden. En je ziet ook het kruis erin. Dus doe haar de hartelijke groeten van ons.
1: Ga ik zeker doen.
0: Oké. Patrick.
2: Prachtig.
0: Ja, ik stuur jou natuurlijk ook niet met lege handen naar huis. Herinnering aan deze paasuitzending. Ook in indrukwekkende tattoos.
2: Ja joh. Goed.
1: Hij verstopt ze.
2: Ik ga Jarno achterna.
0: En ook dit ons moederdaggeschenk. Voor jouw echtgenote. Het zijn 3 armbandjes. Eentje met kruis. Maar dit is ook heel mooi. Hier staat op geliefd.
2: Mooi.
0: Nou, prachtig. Doe Linda de hartelijke groeten van ons.
2: Prachtig.
0: Alsjeblieft. Doosje krijg je erbij.
2: Heel erg veel dank. Dank je wel.
0: Nou,
2: heel mooi.
0: Vond je het zwaar, Jarno? Of viel het mee? Ben je voor het eerst dat je als christen in een programma komt?
1: Ik vond het vooral een eer, omdat ik gewoon fan van jou ben. Oh. En heel eerlijk, ik ben best wel moeilijk in dingen delen waar ik echt mijn gevoel moet uiten. Maar hier voel ik me heel geliefd en hier wilde ik dat echt doen. Dus ja. Dank je wel daarvoor.
0: Nou, en dat gevoel is geheel wederzijds. Mag ik jullie hele gezegende paasdagen toewensen? En wij gaan naar de mededeling van Bobby Schuller zelf.
4: Hey friend, I have some wonderful news. In May, Hannah and I will be joining you in the Netherlands for the Hour of Power live event. And we're really, really excited to see you there. We believe God is doing something very special, not just in this event, but in you. Our Shepherd's Grove worship leader, Meredith Malden, will be joining us together with Autumn, the Autumn Project, to lead us in a powerful time of worship. This event is built around a simple truth. We truly believe that you are destined for more. More hope for your future, more purpose in your calling, more life than you have ever imagined. And we can't wait to see you. So make sure to get your tickets today. There is no limit to who you can become. There's no limit to what you can achieve if you work harder on yourself than anything else.
5: Goedenavond allemaal. Ongelooflijk blij dat jullie deze avond kunnen meemaken.
4: You can change. You can get bigger. You can become so much more if you invite Christ into your life, if you follow him, if you commit yourself. All God's people said. Amen.

0: Pauwen wens ik iedereen een gezegende eerste paasdag toe. En ook evenzeer een gezegende tweede paasdag. Het is meer dan eieren. Dat heb je in deze uitzending gehoord.
1: Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.

0: that are on the surface, you go out and walk in Signs and Wonders and all that stuff, which is amazing, and I walk in it also, but you cannot do this and then do not the other, you know. It's to make him your rabbi and your master, you should obey him in everything. And as I said in my previous episode, it doesn't mean that you do everything perfectly, but your intention, your heart has to be there. Because God sees the heart. He doesn't look at the outward. He looks at the inward. Amen. And so that's basically where we stayed, that what we were capable to love one another and forgive one another once, because the love of God has been poured into our hearts by the Holy Spirit, Romans 5:5, and and we can forgive because we have been forgiven. Just think of what you have been forgiven of and see if you are not able to forgive others also. And so we are now born from God. We have his nature, 1 John 4:17, as he is, so are we in this world, and God is what? God is love. 1 John 4:8 says God is love. 1 John 4:16, God is love. And so if he is love and I am as he is in this world and I am created after his likeness and true holiness and righteousness, then I'm also love. Why? Because the love of God has been poured out into my heart, and so I'm able to love one another with this unconditional and unfaking love, like real, genuine, unconditional love for my brothers and my sisters. Amen. Well, Father God, thank you so much for this word. Thank you for this teaching, and I pray that it will bless those who hear, Father, in Jesus' mighty name. Amen. And so another commandment that Jesus gives us is to help others. It seems like a very simple and very basic commandment, but you should be surprised how many people don't help other people. Man, I live in a place, I don't live there, but I stay there many months of the year, in Brazil, where there are a lot of so-called Christians, but I don't see them walking out the things that God tells us that we need to do. I mean, I can give examples of how people laying on the streets, with nothing, not even a cardboard, and then those so-called Christians that I'm with, they just step over them. They don't even look at them. They're just like, they're not there, I can't understand that. I can't understand why you won't do something. At least give them a hug, see them, tell them that God loves them. I don't know what, give them a napkin to wipe their nose, whatever, but they just don't. And I think, the commandment that Jesus gives us is that we need to really help each other. And so I think it's unthinkable that we, as disciples of Jesus, that we will turn our back to brothers or sisters in need, whether they are people that know Jesus or do not know Jesus. The people who do not know Jesus, they are my brothers and sisters that are lost, right? And the ones who do know Jesus are my brothers and sisters who are found, but they are my potential brothers and sisters, but they're just lost. And I need to help them because that's in the will of God. And so I've seen it so much, it's, as I said, it's dramatic. I've seen behavior from Christians that you really wouldn't even expect from a non-believer. And I've seen them, and it's really, really terrible and it's really bad, it breaks my heart. I'm telling you, it breaks my heart to see that someone that says that he's a follower of Jesus, that says that he's a born again Christian, is not able to love people, to help people, to stretch out to others, to go with them and to make a difference in their lives, who just think about themselves all the time. Man, that's not a good testimony, It's not a good testimony, if I look, I don't say these kind of things to boast, but I love to mention them just to give like a contrast, we give away about 50,000 food parcels every year to people in the slums. Not only in Brazil, but also in other countries where we go, to preach the gospel. We never go empty handed. And so we give away all those food parcels to all those people. And just to see the smile on their face. Of course, we want them to accept Jesus and we want to become children of God. But just to see the smile on their face, when you come to bring them, especially for them, a food parcel and tell, listen, God sees you. He loves you. He has a hopeful future for you. And he has sent me to bring you this food. So in the next few days, you don't have to worry how you're going to feed your children. You don't have to sell your body. You don't need to send them out to beg or to steal. You can just stay home enjoy your children, you know, and have food on your table. Man, what a beautiful gift. Small token, but such a big impact. I've seen people breaking down in tears, accepting Jesus as their Lord and Savior, you know, because they knew that they've been praying, you know, to this God to see them in their misery. And now I'm not going to say that that food parcel is going to save them forever, but it's a proof of God's love. It's not only saying that God loves them, but it's also showing that God loves them. So let's go and read Luke 10:29. And I've got so much to share. I hope I'm going to make it in this episode. Luke 10:29. All right, so this is an amazing story. There is this guy, you know, and he was a lawyer, you know, so you could say like he was a man of the law. He was a a scribe. And so this guy says, you know, to teach Jesus in verse 25, what shall I do to inherit eternal life? And he said to him, what is written in the law? What is your reading of it? And he said, well, you should love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength and with all your mind and your neighbor as yourself. That is what I've been teaching on also. That is one of the greatest commands. And so he said, you have answered rightly. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. So not justified by grace through faith, justified with the justification of God, but the righteousness of God, but wanted to justify himself, said, well, who is my neighbor? You know, who is my neighbor? So Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him and departed, leaving him half dead. Now by chance, a certain priest came down that road, and when he saw him, he passed by on the other side. Likewise, a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he had journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave it to the innkeeper, and said to him, take care of him. And whatever more you spend, when I come again, I will repay you. So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among thieves? And he said, those who showed mercy on him. He who showed mercy on him. And then Jesus said to him, go and do likewise. Man, I can hang around in this chapter for a little while. But you know, there was this priest, this so-called priest, follower of God, you know, rabbi, teacher, disciple, you know, and he just came out of whatever he was doing, temple, you know, just did all of his religious stuff and so on and so forth. And then he see this guy on the streets, half naked, half dead. And he just crosses the street and acts like he is not there. Many, many, many Christians today are like that. And I say that to shame. Many. And then there is this Levite, you know, and he looked and he passed on the other side. So again, a man of God, doing the work of God, you know, is always in the word of God, is always, you know, serving and sacrificing to God. And he sees this man laying half naked and, you know, half dead on the street and just continues to walk. Man, what a bad, bad, bad situation and what a bad testimony. But then this Samaritan came, this guy, you know, that is rejected by everybody, you know, because, you know, Jews had no communion with Samaritans. That's why they were all stunned when Jesus spoke with the woman, Samaritan woman at the well. No. So, but this Samaritan came and where he was and he saw him and he had compassion and he helped him and he put him on his own animal and brought him to an inn and paid for him and took care of him and even stayed with him for the night. How many of you would do that? You're on your way. You're on your journey, you're somewhere going your way, and then somebody is there, has problems, and then you need to, you know, sacrifice some of your time, not to continue your journey, not to sleep in your own bed, but go with that person, go to a hotel and take care of him and do all that things and pay for him. How many of you would really do that? But Jesus says then, who of this tree was the neighbor to him who fell among thieves. And he said, he who showed him mercy, he says, you go and do likewise. So God wants us to love our neighbors the same way as the Samaritan loved him, you know, this guy. The same way, you know. And so he says in Luke 11, verse 5 and 8. I love Luke. Luke 11, verse 5 and 8, he says, which of you shall have a friend and go to him at midnight and say to him, I'm sorry, friend, lend me 3 loaves. For a friend of mine has come to me on his journey and I have nothing to set before him. And he will answer him from within and say, do not trouble me. The door is now shut and my children are with me in bed. I cannot rise and give it to you. I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. It would be impossible if somebody like that would be banging on your door that you wouldn't respond, that you would disconnect your bell and continue sleeping. Bother me tomorrow morning. You will do that. You will open up, you know. And so if he wouldn't even give him for his because he's a friend, then surely he would give him because of his own shame if he wouldn't give it to him. You know, I mean, we have the commandment, receive the commandment to value the other above ourselves, to serve one another as unto the Lord, to help one another whenever there is need, to make an impact, to make a difference, you know, in their lives. We have the command to be generous in everything and to share with those who have lack. This is normal Christianity. This is true discipleship. If you are a disciple of Jesus, then you do that. You help, you know, you jump in, you sacrifice of your own time and of your own possessions and the things that God has given you. You are generous, you give, you know, you're just there, you know, and to be there. That's the commandment that God gave to us. Now, why do I see so many brothers and sisters, even in the body of Christ, with lack, that are struggling? Why? Why do we call him Lord, Lord, and do not do what he says? Now, look what it says in Luke 6. Luke 6, 27. Luke 6, 27. He says, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. To him who strikes you on the one cheek, offer the other also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who asks of you. And from him who takes away your goods, do not ask them back. And just as you want men to do to you, you also do to them likewise. Do to him likewise. Therefore, verse 36, be merciful just as your Father also is merciful. Be like him, imitate him, follow him, copy him, as beloved children want to imitate their father. Judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, they will put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. A verse that everybody uses for finances, but it's way more than finances. However you treat people, you will be treated. However you forgive, you will be forgiven. However you will give, it will be given. However you will be generous, however you will be blessing, however you will be helping, however you will be good, it all will be done to you the same way. The same measure that you measure with will be measured to you. The same measure. Why do we not do what God asks us to do? Why are we not compassionate? Why are we not generous? Why are we not forgiven? Why do we not go that extra mile? Why do we not make a difference in the life of others, knowing that we can do it, but we don't? Why? You know? And so there are so many commandments that we need to obey if we call him our rabbi and our master, our teacher. And there are so way deeper and so way more significant than only walking in the obvious, what floats on the surface, like the signs and the wonders. There is so much more. What about taking care of the widows and the orphans? Eh? What about that? Look what Jesus says about that. Matthew 25:34. And it says, then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundations of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you took me in. I was naked and you have clothed me. I was sick and you have visited me. I was in prison and you came to me. And then the righteous will answer him saying, Lord, when did we see you hungry and feed you or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and took you in or naked and clothed you? Or when did we see you sick or in prison and came to you? And then the king will answer and say to them, surely, surely, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of my brethren, you did it to me. Man, I'm telling you, that's powerful, man. Jesus says, listen, you know, do what I tell you to do. Obey me if you call me your rabbi and you call me your master. These are the basic stuff, things that he's talking about. To give food, to give drink, to give clothes, to receive people, to help them, to visit them. You know, I've got a friend, you know, and I'm calling him my friend and my brother. He got a life sentence in prison. And he has nobody, nobody that visits him, goes to him, you know, writes him a letter, you know, supports him in what way or whatsoever. He has a girlfriend, you know, she comes like every few months because she's also living her life, you know, and then she brings him his son and they have this Father's Day something, you know, and so something he looks forward for months and then she will come and they have this amazing time together. But besides that, there is nobody that visits him. Whenever I am in the country, I go and visit him. And I'm going to love on him, I'm going to help and I'm going to support him. And I'm doing that as unto the Lord, because he expects that from us. I don't say this to boast, but I'm telling you, it feels good. It feels really good knowing that you can make a difference in a person's life, that you can be the light in their life, that you can make a difference, that you can be there for them, help them, support them while they needed you the most. This is exactly what God called us to do. He said, if you do that to them, you did it to me. Now, I don't know if you want to bless God, but then, you know, these are the things how you bless him. If you help people, if you are generous, you know, and go out and do all these things, you know. We come in so many countries, you know, and I've given these open air crusades, you know, which we call Festival of Life. You should go and check it out on the website, johantoot.com, you know, and see what we do. You know, but I'm telling you, man, we are reaching hundreds of thousands of people all over the world and we give so much stuff away. I mean, Jesus also said, you know, what use is it, you know, if you say somebody, you know, if somebody has, if somebody is hungry and somebody, you know, needs clothes and, you know, and is cold and things like that, and you say, go be filled and be warm, you know, and God bless you, you know, and go on your way. And you do not give them what they need, then what use is that, you know? That's like faith without works. That's without faith, without works. And so we never go empty handed when we go and do those festivals. We're going to come to their level in what they need in the natural and what would bless them in the natural. And then also, you know, we come to bring them the spiritual, what we believe that they truly need, you know, to be satisfied in their lives and to, you know, come into the purpose of what God intended for them. And so when we go, you know, and I'm going to countries like in all Latin America, you know, Colombia, Mexico, Venezuela, you know, Paraguay, you know, Chile, Argentina, Brazil, you know, we go in all those poor countries and all over Latin America. We also go to Asia, Pakistan, India, we go to Africa, Uganda, you know, we go to Kenya and all those countries, you know, and we do all those crusades and we give so much away. I mean, I give away televisions, refrigerators, ovens, stoves, you know, tablets, phones, motorcycles, tuk-tuks, cars, you know, sewing machines. You cannot imagine food parts or whatever you can. So much. And there is so much So many people in the body of Christ, they are, you know, judging that. They're saying, ah, you give so much away, you're spending, you know, the money of your partners to give all that stuff away to the people, etc., etc. Yes, that's the whole reason why they gave me that money, man. You know, that's the whole reason why they are partnering with us, so that we can do those festivals, give those stuff away, and draw those people to the stage so they can have an encounter with Jesus and they can be saved forever by generosity, by showing them that we love them, care about them, and we want to bless them. We are testifying of the God that we serve. And Jesus says, if you did it to the least of my brothers, you have done it to me. And so I don't give a flip about what anybody thinks or anybody says, but I'm going to do what God told me to do. I'm never going to go anywhere empty-handed. I'm never going to pass them by. I'm never going to pass people by that are hungry on the streets, that are begging, and I'm not going to give them something. That are hungry, I'm not going to give them food. They're gold, I'm not going to give them a blanket. I'm never going to pass anybody that's begging on the street, living on the street, people that are in need, people that are in an emergency, people that are in stress, or, you know, people that are, you know, having all kinds of issues or problems, or whether in prison or whatever, you know. Whatever God called me to do, I'm going to do, whether you like it or not. Because Jesus says, if you do that, you give them food, give them clothes, you be generous, you go there, you spend your time, you spend your energy, you spend your money, and go there and make a difference in their lives, in the lives, in the least of my brother's lives, you have done it to me. Man, that's powerful stuff, man. Powerful stuff. So he is my rabbi, and I obey him. And you can do that wherever you are. You don't have to go to poor countries to make a difference. You can do it in your own street. You can do it, you know, with little small things everywhere. So he expects us, you know, to do what he asks us to do, you know. And I've got so much more to share. But let me just, you know, finish it here, you know, because there's too much I have to share. But he commands us to be the salt and the light of the earth, to have compassion. You know, to share with who have lack, to be generous, to give on those who ask, to go that extra mile, to be rich in God, you know, to do not, you know, gather treasuries on earth, and to do not fast, you know, with someone who sees it, but without someone who sees it, to pray in hidden, you know, to worship him in spirit and truth, to not worry and to not be afraid, to first seek the kingdom of God and his righteousness, to pray, to seek, to knock, you know, and to seek the things of above and not there on the earth, you know, to rejoice in him, to live in peace with each other, to let your yes be yes and your no be no, you know, to not, you know, cause evil for evil, you know, to love your enemies, to turn your left cheek, to not judge and bless those who curse you, to take the narrow way, to not sin anymore, to testify, to preach a shouter from the rooftops what he whispers in our ears, you know, to cast out demons and raise the dead, to take care of the orphans and the widows and the poor, to trust him, to believe him, to obey him, to follow him, copying him and imitate him, to keep his commands if you love him with all your heart and all your soul and all your mind, you know, and to love him above everything and everybody else, you know, because, you know, if he commands us to do all those things, if you want him to be your rabbi, if you want him to be your teacher, if you want him to be your master. And so, you know, there's so much to teach and there's so much to learn, but I want to encourage you to go and study the Gospels and see all the commands that Jesus gives us and then start to apply them in your life. If you say that he is your rabbi and your master and not only your redeemer, I really, truly hope you were blessed by it. You know, I was, and I hope to see you next time in a new episode of One Gospel. Bye-bye.
1: Thanks for tuning in to One Gospel. If this message encouraged you, be sure to share it with your friends so they can be blessed too. Want more teachings and tools to grow in your faith? Visit onegospel.com and subscribe to our newsletter today. Until next time on One Gospel, where the full truth of God's Word is clearly explained.
2: Welcome by the One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basic studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Hallo allemaal weer, welkom bij weer een nieuwe aflevering van One Basics met jullie host Johan Toet. Ik heb er onwijs veel zin in om deze les met jullie te gaan doen, want het is een les die me gewoon echt aan het hart ligt. Ik ben natuurlijk gewoon een evangelist en dat zeg ik niet om te pochen of mezelf een etiket op te plakken of zo, maar ik kan gewoon niet zwijgen over Koning Jezus. Ik kan niet zwijgen om gewoon overal waar ik kom gewoon te getuigen van wie hij is. En het liefst voor zoveel mogelijk mensen tegelijk. Alhoewel die ene van mij net zo kostbaar is. Jezus liet 99 schapen achter om dat ene schaap te gaan redden. En zo mogen we gewoon onze focus houden op die ene en ook op die menigte. Maar gewoon mijn hart brandt gewoon van verlangen om gewoon zoveel mogelijk mensen zo'n kort mogelijke tijd te bereiken voor het evangelie van het Koninkrijk van God. Halleluja. Amen. Zodat zij niet verloren zullen gaan, maar behouden zullen worden zoals ik zelf behouden ben. Dankzij de genade en de goedheid van onze koning. En in ieder geval, vandaag gaan we dus een les behandelen wat de stap is om een kind te worden van de Allerhoogste. We hebben het de afgelopen week hebben het gehad over verschillende thema's. We hebben het gehad over eeuwig leven. We hebben het gehad over hoe we behouden kunnen worden door genade. Hoe we gerechtvaardigd worden door genade. En we hebben het gehad over een hele mooie les over de intimiteit met de Vader. Hoe God intieme relatie met ons wil hebben. En hoe hij dat voor ons beschikbaar heeft gemaakt in Christus Jezus. Want hij kwam om te redden wat er verloren was gegaan. En dat was onze relatie met de Vader. En nu kan God weer in ons zijn en wij kunnen weer in hem zijn. En daar zal ik ook op terugkomen in de komende lessen. Maar vandaag gaan we het hebben over hoe wij dan uiteindelijk op dat punt kunnen komen dat wij God mogen gaan kennen van aangezicht tot aangezicht. Nou, voordat we dat gaan doen, ga ik natuurlijk openen met een gebed. Dus Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel, mijn lieve papa. Dank u wel voor het geweldige offer dat u gebracht heeft door uw zoon te geven voor ons. Opdat als wij zouden geloven niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven zouden ontvangen. Er is geen enkele manier om uit te leggen. Er is geen pen om te beschrijven hoe groot dat offer is wat u heeft gebracht. En wat uw zoon heeft gebracht. Het is niet te beschrijven. Het is niet te bevatten. Ik denk dat we het ook nooit zullen begrijpen en grijpen. Paulus zegt, ik denk niet dat ik het heb gegrepen. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij ligt, mij uitstrekkende naar wat voor mij ligt. En zo mogen we er ook in staan, Vader, dat we ons gaan uitstrekken naar wat voor ons ligt. Omdat ik geloof met heel mijn hart en heel mijn ziel dat de best is yet to come. Wat u voor ons heeft weggelegd in de eeuwige tenten. Wat u voor ons heeft weggelegd in het koninkrijk, Heren. Dat overstijgt zelfs onze allerstoutste en allergrootste fantasieën. Er is geen manier om ook maar, wat zou het zijn, om maar een fractie te kunnen proberen in te beelden van hoe het moet zijn wanneer wij straks bij u thuis zullen komen, Vader. Maar ik weet dat het één groot feest zal zijn. En het mag duren tot in eeuwigheid. Wauw. Wat een heerlijk uitzicht. Wat een heerlijke toekomst staat ons te wachten. Die hoopvolle toekomst waar u het over heeft, Vader. Jeremia 29, vers 11. Uw gedachten over ons zijn. Gedachten van vrede, niet van kwaad. Om ons hoop en toekomst te geven. Dank u wel dat we hoop en toekomst hebben gekregen, Vader. Want we waren zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu zijn wij, die veraf waren in Christus, dichtbij gekomen. Door het bloed. Dank u wel. Dank u wel, dank u wel. Ik loof en prijs uw naam, Heer. In Jezus' naam, halleluja. Amen. Amen. Jezus, soms moet je oppassen. Ik hoef niet op te passen, maar ik zit natuurlijk in een aflevering van de radio. Maar als ik dan zo mijn ogen sluit en ik ben gewoon mijn eigen aan het focussen op wie God is, wie Jezus is en wat hij voor mij heeft gedaan. Dan vult mijn hele hart zich met dankbaarheid en dan loop ik over. En dan krijg je op een gegeven moment vanzelf stromen van levend water. En voor je het weet ben ik alleen nog maar aan het loven en aan het prijzen. En dan komen we aan geen les toe. Dus, maar goed, weet je, er is niks mooiers dan God groot te maken. Amen. Hey, de les waar ik het met jullie over ga hebben vandaag is bekering. Zoals ik net al aangaf, hebben we het natuurlijk gehad over geweldige dingen de afgelopen weken. En ik wil gewoon nu gaan kijken van, weet je, hoe kunnen wij nu zijn kinderen worden? Welke stappen dienen wij te nemen? Want God heeft zijn deel al lang gedaan. Hè? Jezus riep uit aan het kruis, het is volbracht. Hè? Dus hij heeft zijn deel gedaan. Jezus doet niks meer, God doet niks meer. En daar komen we ook nog wel aan toe in lessen om dat wat dieper uit te leggen. Maar het is volbracht. Genezing is volbracht, bevrijding is volbracht, verlossing is volbracht, vrede is volbracht, vergeving van zonden is volbracht, eeuwig leven is volbracht. Alles is volbracht. Het is gewoon volbracht. Jezus heeft alles volbracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet druk bezig met allerlei dingen. Hij zit gewoon aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is onze wonderbaarlijke raadsman. Weet je, maar alles is al gedaan. En het is opgesloten in een pakketje dat heet genade. Nou, daar komen we allemaal nog later wel op terug, maar het is gewoon geweldig om te weten dat God zijn deel al heeft gedaan en dat wij nu ons deel moeten gaan doen. God wil dat alles wat we hebben behandeld in de afgelopen weken en alles wat we gaan behandelen in de komende weken en de maanden. God wil dat realiteit gaat worden in ons leven. Dat het net zo echt wordt als de vingers aan je handen. Dat het net zo echt wordt, weet je, als je leven zelf gewoon. Dat alles wat God voor ons tot stand heeft gebracht realiteit wordt en manifest wordt in jouw leven. Nou, misschien ken je Jezus al en heb je ooit een keuze gemaakt en heb je ooit hem aangenomen als jouw Heer en Verlosser. Misschien ben jij iemand die gewoon af en toe op zondag naar de kerk toe gaat, of misschien wel zelfs elke zondag naar de kerk gaat. Je gaat een keer naar de bidstond en al die dingen meer. Weet je, en je weet gewoon van jezelf van, ja, weet je, ik ben een christen. Weet je, Jezus is mijn Heer en mijn Verlosser. Maar er zullen ook heel veel mensen zijn, wellicht ook onder de luisteraars, die niet zeker weten dat ze een kind van God zijn. Die wel naar de kerk toe gaan en wel zeg maar de handelingen doen, maar niet ervaren in hun hart dat ze echt een kind zijn van de Allerhoogste. En ik geloof dat deze les jou kan gaan helpen om tot het punt te komen waarin je een keuze kunt gaan maken om Jezus, Heer en Verlosser van jouw leven te maken, maar dat niet met je mond, maar met je hart. En dus ik hoop echt dat deze les tot zegen zal zijn voor velen. En als jij Jezus nog niet kent, luister dan aandachtig. En als je deze stappen zult volgen, dan garandeer ik je dat als je daarop gaat handelen, dat jij een kind wordt van de Allerhoogste, voor eens en voor altijd behouden en voor eens en voor altijd in de aanwezigheid van de liefdevolle Vader mag zijn. Halleluja. Weet je maar, om aangenomen te worden als een kind van God, heeft God een aantal regels bepaald. Het is namelijk altijd jouw vrije wil. Het is altijd een eigen bewuste keuze. En het is altijd jouw geloof. Jezus zegt in Marcus 1 vers 15, hij zegt, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Nou, in Ezechiël 18 vers 30 tot en met 32, een van mijn favoriete teksten, daar staat, keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou je sterven? Ik schep geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. Bekeer u en leef. Weet je, hij zegt, keer terug. En we zijn afgedwaald als schapen, ieder naar zijn eigen weg. Keer terug en bekeer u. Bekeer u. Werp je overtredingen van je af. En maak jezelf een nieuw hart en een nieuwe geest. Wij kunnen onszelf een nieuw hart en onszelf een nieuwe geest maken. Hoe kunnen we dat doen? Door onszelf te bekeren. Het is zijn wil dat wij ons bekeren. We hebben dit tekst al een paar keer langs horen komen de afgelopen weken. Maar 2 Petrus 3 vers 9 zegt dat God niet wil dat de enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat allen tot bekering komen. Nou, bekering is de allereerste stap die wij moeten nemen om bij God te kunnen horen. Om in zijn familie te komen. Om aangenomen te worden als zijn kind. Wij moeten ons bekeren. Toen Petrus had aangetoond aan duizenden mensen in Jeruzalem dat Jezus de Messias was, hè, toen de uitstorting was van de Heilige Geest en iedereen begon te spreken in andere talen en er waren tongen als van vuur en ga zo maar door. En Petrus legde het evangelie uit. Weet je, hij zei van, weet je, Jezus is de Messias, hij is de Christus, de gezalfde die God gezonden heeft. En toen werden zij zo diep in hun hart geraakt dat ze toen ze realiseerden dat ze de Messias aan het kruis hadden genageld. En ze zeiden van, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we doen om gered te worden? Wat moeten we doen om uit deze ellendige staat te komen? Wat moeten we doen? En in Handelingen 2 vers 38 zegt Petrus dan, bekeer u
4: En laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dus bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Er zijn dus een aantal stappen die we dienen te nemen, die ik ook in de volgende lessen ga behandelen. Maar de allereerste stap is je te bekeren. Ik heb een geweldig mooi boek geschreven, dat heet Leven in de Volheid. Het is een studieboek. En dat staat helemaal vol met bijbelteksten, maar die dan ook uitgelegd over stap A is hoe wij in de volheid kunnen komen. Stap B, wat we hebben ontvangen nu we in de volheid zijn gekomen. En C, hoe we die volheid vervolgens uitwandelen in ons leven en hoe we dat praktisch kunnen maken. En ik geloof dat het boekje Leven ook kan transformeren gewoon. Het is allemaal in de lijn van deze studies die we nu geven. Alleen ga daar wat dieper in op een aantal zaken. En ik denk echt dat het zegen is. Je kunt het gratis bestellen bij ons op de website johantoet.com. En dan heb je het gewoon de volgende dag in huis als alles meewerkt. Maar weet je, zorg dat je het boek in je bezit krijgt. Maar wat is nou precies bekeren? Wat is dat dan precies? Nou, in het Grieks betekent bekeren metanoe. En of misschien spreek ik het niet goed uit, maar metanoe, metanoo. Maar wat het betekent is anders denken. Bekeren betekent anders denken. Bekeren betekent ook afwenden van de oude manier. Het betekent verandering van richting. Het betekent tot inkeer komen. Je gaat dus anders denken. Je realiseert je dat jouw manier van leven en jouw manier van beredeneren en hoe jij de dingen allemaal hebt ingevuld altijd, dat die niet meer werken. Je realiseert je dat jij jezelf niet kan verlossen. Je realiseert je dat je als je het zelf allemaal moet gaan doen, dat je hopeloos verloren bent. Je komt tot inkeer en dan geef je je over en je maakt een bewuste keuze om een andere richting in te gaan. Je gaat anders denken. Bekeren is niet, wat we vaak denken, het nazeggen van een paar zinnen. Ik bedoel, op onze events, waar we ook komen, als mensen naar voren komen, of nou campagnes zijn, of onze events in Nederland, of conferenties, of wat dan ook. Als mensen een keuze willen maken voor Jezus, zeg ik altijd heel duidelijk, luister eens, het is niet de woorden die ik zeg. Ik help jou alleen maar om een keuze te maken om Jezus aan te nemen. Maar het heeft allemaal te maken met jouw hart. De bekering vindt plaats in je hart, die vindt niet plaats in je mond. Hij vindt plaats in je hart. En jij moet met jouw hart geloven dat wat je met je mond beleidt. Kijk, dat zondaarsgebed, om het maar zo te zeggen, dat staat ten eerste helemaal nergens in de Bijbel. En ten tweede slaat het ook gewoon nergens op. Want kijk, alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Weet je, iedere zondaar weet dat hij een zondaar is. Iedere zondaar weet dat hij niet rechtvaardig is genoeg is om in de aanwezigheid van de levende God te komen. Intuïtief weten we dat gewoon. Dus ik hoef een zondaar niet te vertellen dat hij een zondaar is, want dat weet hij zelf wel. Hij weet zelf beter wat hij allemaal fout heeft gedaan dan dat jij dat weet. Dat hoef jij hem niet te vertellen. En jij moet een zondaar erop wijzen dat hij dat God een hoopvolle toekomst voor hem heeft en dat God van hem houdt. Deze dus, maar ook de zondaar zelf hoeft niet zo nodig al zijn zonden te gaan staan beleiden als een zondaar, als een arme ellendige worm en weet ik wat allemaal, met schuld en schaamte en dan zo tot God te komen. Hij moet tot God komen en zeggen, ik ontvang wat Jezus voor mij gedaan heeft. Hey, ik heb verlossing nodig en Jezus is degene die dat gedaan heeft. Jezus is mijn verlosser, dus ik wil Jezus in mijn leven. Dank u wel dat u mij mijn zonden heeft vergeven. Want het is al gedaan, het is al volbracht. Hij heeft je zonden al vergeven. Alle zonden van de hele wereld, van ieder mens die op deze aarde rondhuppelt, alle zonden zijn allang betaald. Dat is allang opgelost. Het hele zondeprobleem, de hele issue is gewoon opgelost. Alleen, zolang jij niet Jezus aanneemt als jouw Heer en Verlosser, kan dat wat hij voor jou tot stand heeft gebracht ook niet op je rekening bijgeschreven worden. En ben je nog steeds zelf verantwoordelijk voor de schuld die betaald moet worden. En dus, als wij in hem geloven, dan accepteren we dat hij voor ons die schuld heeft betaald. Ja, en dus hoeven we niet van, oh, ik ben zo'n ellendige zondaar en ik heb dit fout gedaan, dat fout gedaan. Als jij dat op je hart hebt om alles op te gaan lopen noemen. Maar ik garandeer je dat jij helemaal niet meer weet wat je allemaal hebt fout gedaan in je leven. Alleen de grote dingen zul je waarschijnlijk nog onthouden, maar de rest ben je allemaal kwijt, joh. Ik bedoel, als ik zou moeten gaan zitten en zou moeten gaan opnoemen wat ik allemaal fout heb gedaan in mijn leven, nou, dan kan Jezus me wel gelijk komen halen, want dan ben ik nog niet klaar tegen de tijd dat ik mijn laatste adem uitblaas. Weet je, we hebben allemaal zoveel fouten in ons leven, maar het gaat er gewoon om dat je erkent dat je in je eentje hopeloos verloren bent en dat je in je eentje er gewoon een zootje van maakt en dat je je gewoon niet kan houden, niet aan de wet van God, je kan je niet houden aan de wet die je jezelf oplegt. Je hebt gewoon een verlosser nodig. En Jezus is die verlosser en dat geloof je en daarop neem je hem aan. Weet je, dus zondaarsgebed, ja, dat vind ik dan zeg maar een best wel zwaar woord. Weet je, en het is ook nog niet zo dat als je dan een paar zinnen na zegt, dat je dan bent gered. He, zeg mij na en je bent gered. Eén simpel gebedje, zeg mij na en je bent gered. Nee, dat is niet zo. Ik heb zoveel mensen gezien die dat deden en dan vervolgens weer verder gingen leven als een kind van de duivel en er gewoon nul vruchten waren die overeenkomstig hun bekering zichtbaar zouden moeten worden in hun leven. Dus dat is gewoon niet waar wat daar staat, wat mensen daarover zeggen. Weet je, maar het is dus niet een paar woorden die jou zalig maken, het is een kwestie van jouw hart. God ziet namelijk jouw hart aan, 1 Samuel 16 vers 7. In Romeinen 10 vers 8 staat geschreven, maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. He, er staat ergens anders van, weet je, op basis van je woorden zul je rechtvaardig verklaard worden. Op basis van je woorden zul je schuldig verklaard worden. Maar het heeft wel te maken met wat je gelooft in je hart. Want met je hart geloof je tot gerechtigheid. En dan beleid je met je mond tot zaligheid. Je spreekt dus uit met jouw mond wat jij gelooft in jouw hart. Dus als jij de woorden die jij spreekt niet gelooft in jouw hart, dan blijft dat zonder effect en zijn het slechts loze woorden. Ik kan gewoon duizenden mensen kan ik iets nalaten bidden, maar als ze zich niet bewust zijn van een oprecht hart en als ze zich niet, als ze niet weten dat ze zich moeten bekeren in hun hart, zijn het slechts loze woorden die zij nazeggen. Het zijn slechts loze woorden. Maar in Romeinen 10 staat dus van, dit is het woord van het geloof dat wij prediken, dat als je met je mond Jezus belijdt, he, dus niet dat jij een zondaar bent. Nee, je beleidt dat Jezus is de Zoon van God. Hij is God vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het woord vlees geworden en uitgewandeld onder ons. Hij is het volmaakte schoolvoorbeeld van perfecte liefde. Hij is God en hij is voor mij gestorven. Je beleidt Jezus als de Zoon van God. Dat is één. En met je hart gelooft dat God, toen Jezus stierf, zichzelf gaf voor ons aan het kruis. Dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, dat Jezus leeft, want hij leeft, halleluja. Als je dat gelooft, als je dat beleidt en dat gelooft in je hart, dan wordt het je tot gerechtigheid en tot zaligheid gerekend. He, dus dat is wel belangrijk, dat je dit gaat realiseren. Maar bekeren in jouw hart is noodzaak om het nieuwe leven in gang te zetten. Excuus. Weet je, ik weet nog, toen ik zelf tot geloof kwam in mijn cel. He, ik heb meerdere keren van mijn leven in de baaiers gezeten. En de laatste keer kreeg ik een flinke knauw. Ik had 6 jaar openstaande in Nederland. Ik had nagenoeg 12 jaar. Het was 11 jaar en 9 maanden. Of nee, 11 jaar en 11 maanden. Ik weet niet meer precies. Had ik gekregen. En uiteindelijk hebben ze dat samengevoegd tot 15 jaar. Waarvan ik 10 jaar uiteindelijk in de baaiers heb gezeten. Een jaar of 5, 6 in Portugal. En de andere jaren in Nederland. En ik kan je zeggen, toen ik tot geloof kwam in mijn cel, toen ik daar zat, dat was 3 jaar mijn detentie in, zeg maar. Dat was in 2005, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb helaas nooit de exacte datum opgeschreven, maar het was in 2005, eind 2005. Maar ik weet nog dat moment, en dat kan je ook nooit meer vergeten. Iedere keer als ik aan dat moment denk, dan word ik gewoon helemaal week in mijn hart en dan ben ik gewoon weer terug in de armen van de Vader die mij zo ongelooflijk genadevol lief had. Terwijl ik dat helemaal niet verdiende. Maar ik werd mijzelf op dat moment, die avond in mijn bewuste avond in mijn cel, werd ik mij zo bewust van al mijn fouten en van al mijn falen. En ik was mezelf zo zat. Ik herkende mezelf gewoon helemaal niet meer. En ik wilde gewoon zo niet meer verder leven. Ik zag geen uitweg en ik kon niet meer verder met de persoon die ik was geworden. Ik haatte mezelf in de persoon die ik was geworden. En wat er gebeurde op dat moment, en dat was al maanden misschien, ja, het was al maanden was het al aan de gang. He, dat ik anders begon te denken. Mijn denken begon te veranderen. En uiteindelijk, toen ik op die avond in mijn cel was, realiseerde ik mij dat ik hopeloos verloren was als ik geen verlossing zou hebben. En ik wist niet waar die verlossing vandaan zou moeten komen. Ik wist alleen dat ik verlost moet worden. Ik had zoiets van, ik kom hier nooit meer uit. Ik heb hulp nodig. En mijn hele denken veranderde. En ik was mij daar onbewust, ik was me er niet bewust van, onbewust aan het bekeren. Ik verwierp de persoon die ik was geworden. Ik verwierp de dingen die ik had gedaan. Ik verwierp de identiteit die ik mezelf had aangemeten. Ik verwierp het allemaal. En ik deed het weg als oude fodder. En ik verachtte het. Ik haatte dat wat ik was geworden. En daar vond een bekering, een diepe bekering plaats in mijn hart. En het kwam vanuit binnenuit, van mijn hele wezen, vanuit mijn hele ziel. En er was een honger en een verlangen naar anders. Naar nieuw. Dat was er. En mijn hele cel werd gevuld met de heerlijkheid en de glorie van God. Het was alsof de zon scheen in mijn cel. En ik lag als aan de grond genageld. En ik wist gewoon dat God de vader van Abraham, Isaac en Jacob daar in mijn gevangeniscel was. Weet je? En ik schilderde het uit naar de levende God. En ik zei, vergeef mij. En het enige wat God tegen mij zei, het enige wat ik kon ervaren door mijn hele zijn, was dat hij mij al lang vergeven had. Dat ik dat helemaal niet hoefde te zeggen. Hij had mij al lang vergeven. Maar ik erkende gewoon dat hij was wie hij zei dat hij was. Ik erkende gewoon God. Ik erkende gewoon Christus. Ik erkende gewoon, Heer, ik heb u nodig. En ik aanvaard u. Ik heb u nodig. Alsjeblieft, kom in mijn leven. Doe met mij wat u wilt. Ik geef mijzelf helemaal aan u. Ik kan niks meer met mezelf. Ik ben aan het einde van mezelf gekomen. Maar misschien kunt u er nog wat mee. Hier ben ik, Heer. En ik geef mijzelf helemaal aan u. Alsjeblieft, kom in mijn leven en vergeef mij. Weet je, en God kwam binnen en transformeerde mijn leven van het een op andere moment. En ik ben nooit meer hetzelfde geweest. Halleluja. Zodra jij jezelf bekeert, zodra jij je afwendt en je keert naar Jezus en hem openlijk aanneemt als jouw Heer en Verlosser, ontvang jij gelijk nieuw leven. Bekeren is namelijk niet het leven, maar het leidt naar het leven. Zodra jij je tot Christus bekeert, word je opnieuw geboren. Jezus zegt in Johannes 3, vers 3, hij zegt, voorwaar, ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus wat gebeurt er dan in die wedergeboorte dat je het koninkrijk van God ineens wel kunt zien? Nou, als wij in Christus zijn, is het koninkrijk van God binnen in ons. En Lucas 17, vers 21 zegt, men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk van God is binnen in u. Maar zolang wij nog niet in Christus zijn, is zijn koninkrijk ook niet binnen in ons. Dan is er een ander koninkrijk binnen in ons, die van de duisternis. We zijn geboren in de duisternis. En als je in de duisternis bent, ben je verblind en kun je het koninkrijk van God niet zien. Maar zodra jij opnieuw geboren wordt, word je geplaatst in het licht. In Kolossenzen 1 vers 13 staat dat we uit de macht van de duisternis zijn getrokken en overgezet zijn in het koninkrijk van de Zoon van de Liefde. Weet je, er vindt dus een transformatie plaats, een overplaatsing, een uitwisseling. Jezus nam jouw plaats in aan het kruis. Hij droeg al jouw zonde en hij kocht jou met zijn kostbare bloed. In 1 Petrus 1 vers 18 staat in de wetenschap dat we niet met vergankelijke dingen zoals zilver of goud zijn vrijgekocht van onze zinloze levenswandel. Maar dat we vrijgekocht zijn met het kostbare bloed van Christus. Al van een smetteloos en een onbevlekt lam. Dus als jij nu tot Jezus komt met een hart dat zich oprecht bekeert, dan ben je vergeven, worden al jouw zonden door zijn bloed uitgewist. Die vergeving wordt op je rekening bijgeschreven. Je wordt compleet kwijtgescholden. Want dat is wat vergeven betekent. Dat het je wordt kwijtgescholden. En je hele oude zondige natuur, die wordt uit je weggenomen en wordt uitgedelgd. Het wordt gewoon uitgewist. En Gods geest, die plaatst een nieuwe natuur in jou. Hij maakt jou een nieuwe mens van binnen. Compleet nieuw. 2 Korinthe 5 en 17 zegt daarom, als iemand in Christus Jezus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Jij wordt iets wat je nog nooit eerder was. En dit maakt dat Gods geest nu in jou kan wonen. Jij wordt dan letterlijk een tempel van de Heilige Geest. Jij bent nu van God. Of weet u niet dat uw lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest die in u is en die u van God heeft ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Weet je, de Heilige Geest is nu binnen in jou. Jouw lichaam is nu een tempel geworden van de Heilige Geest. De Heilige Geest kan voor altijd in jou zijn. Johannes 14, vers 17. Hij zegt, ik en mijn vader zullen intrekken in hem nemen, zegt Jezus. Het Koninkrijk van God is binnen in jou. De volheid van God is nu binnen in jou. Het is binnen in jou. En dat is gewoon fantastisch. Dat is gewoon fantastisch. Jij hebt de volheid van God ontvangen. En weet je, op een moment dat je je bekeert en Jezus oprecht aanneemt als jouw Heer en als jouw Verlosser. Als jij tot hem komt met een hart dat gebroken is en een verbrijzelde geest en een gebroken hart, zal God nooit verachten. En ieder die de naam van de Heer aanroept, zal zalig worden. Als jij tot hem komt in die hoedanigheid en het uitschilt en zegt, Heer, ik kan het zelf niet. Ik heb een verlosser nodig. En ik geloof dat u die verlosser bent. Ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik geloof dat u gestorven bent. Dat u gestorven bent voor mijn zonde. Dat u gestorven bent, Heer, voor mijn ongerechtigheden. Dat u uzelf gegeven heeft voor mij in het kruis. En dat u bent neergedaald in de dood. Dat u bent neergedaald in het graf voor mij, Heer. Ja, Heer, en dat u vandaag weer leeft. Dat u bent opgestaan door de kracht van de opstandingskracht van de Heilige Geest. Dat u leeft en dat u zit aan de rechterhand van de Vader. Heer, ik geloof het met heel mijn hart en heel mijn ziel. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. Ik bekeer mij en ik geef mijzelf aan u. Dan bam, jongen, dan komt die opstandingskracht van de Heilige Geest binnen in jou. En die wekt jou op tot die nieuwe mens die je geworden bent dan in Christus Jezus. Hij lag puur en smetteloos. Al waren je zonden als scharlaken, hij was ze witter dan de sneeuw. Hij doet ze ver weg aan het uiteinde van de wereld en gedenkt ze niet meer. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij jouw zonde van...

0: Amen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verovert

Nou, dat is duidelijke taal. Toch? Vogelvrij. Ja, we beginnen vandaag met het eerste deel van de serie Vangrails. Ja, dat was het nummer Vogelvrij. Misschien ken je het. Het is al een nummer wat inmiddels 28 jaar oud is. Het nummer werd geschreven door de Nederlandse componist, pianist, tekstschrijver en producer Han Korreneef. Die voor heel veel Nederlandse artiesten, bekende Nederlandse artiesten, nummers heeft geschreven. Deze schreef hij voor Marco Borsato, die het in 1998 alweer uitbracht op zijn studioalbum De Bestemming. Ja, het

Het nummer, voor zover je het hebt meegekregen, draait om radicale persoonlijke vrijheid. Het weigeren om je te laten vormen door verwachtingen, oordelen of regels die anderen je willen opleggen. De ik-figuur in het nummer kiest voor autonomie. Auto betekent zelf of vanzelf, nomos is wet, dus kies ervoor om zelf de wet te bepalen. Zelf te bepalen wat goed of kwaad is. En zelfs kwamen we het nummer tegen als dat betekent dat hij daardoor alleen komt te staan. Nou, die centrale boodschap komt aan voren in tekstgedeelten als ik wil gewoon mezelf zijn. Of ik laat me door geen mens de wet voorschrijven. Maar komen ook andere boodschappen, ondersteunende boodschappen in voorbij. De weerstand bijvoorbeeld tegen sociale druk. De tekst benadrukt dat de mening van anderen geen bepalende kracht mag zijn. Ik ben niemand iets verplicht, kwam er voorbij. Het ging ook een stukje over identiteit. Het nummer stelt dat de mens zonder eigen mening of gezicht eigenlijk niet leeft. Ik ben iemand anders dan jij. Ik heb mijn eigen identiteit. Ik ben en ik doe zoals ik ben. En ook wel de kwetsbaarheid die daaruit voortkomt. De vrijheid die wordt opgeëist is niet alleen stoerdoenerij, maar ook een principiële keuze, zo lijkt het. Zelfs als dat pijn doet. Laat ze maar praten, ik ga liever onderuit. Dus ja, wat het me ook kost, dit is waar ik voor kies. Nou, vrijheid is mooi en vrijheid is belangrijk, maar vrijheid zonder grenzen is levensgevaarlijk. En daar komen we in toenemende mate in deze wereld achter. Misschien heet het nummer daarom ook wel vogelvrij. Want in de middeleeuwen betekende vogelvrij dat iemand buiten de wet is gesteld en daardoor niet meer is beschermd door de wet. Dus iemand die vogelvrij werd verklaard mocht door iedereen vervolgd of zelfs gedood worden, zonder dat de dader juridische gevolgen daarvan hoefde te vrezen. Dus als je vogelvrij was verklaard, was het niet best. Tegenwoordig wordt vogelvrij vooral figuurlijk gebruikt om aan te geven dat iemand in een kwetsbare positie verkeert zonder rechtsbescherming. Dus in tegenstelling tot wat je misschien zou denken bij de inhoud van het nummer, heeft het niets te maken met zo vrij als een vogel. Althans niet de titel. Integendeel, nogmaals, een vogelvrij verklaarde werd als prooi gezien. Een vogel in de open lucht die door iedereen afgeschoten mocht worden. Nou, misschien is dat ook wel de dubbele laag die Han Korenneef in de titel heeft willen leggen. Want de tekst, ik heb het hem nog nooit gevraagd, misschien ga ik dat ooit een keer doen. De tekst die hij heeft geschreven kan vanuit de visie die hij op het leven heeft, Han Korenneef is christen, nauwelijks zijn aanbeveling zijn en mogelijk heeft hij dat met de titel aan willen geven. Geen idee. Vanuit de Bijbel is het in ieder geval zo dat doen waar je zelf zin in hebt en je van niets en niemand iets aantrekken wel een heel aantrekkelijke optie kan zijn, ook wel vaak de weg van de minste weerstand, maar dat je daar uiteindelijk niet gelukkig van wordt. Het maakt je blijkbaar, vanuit dit nummer, vogelvrij en kwetsbaar om in de greep van juist het kwade te komen, van dat wat niet positief voor je uitpakt. Petrus was een leerling van Jezus, een van zijn discipelen, en die schreef ooit: wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, en dan zegt hij de duivel, Grieks diabolos, dat betekent hij die de zaken verwart, de door elkaar gooier. Jezus noemde hem de vader van de leugen. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Die op zoek is naar mensen die hij kan beïnvloeden met zijn leugen en bedrog op een manier wat wel aantrekkelijk kan zijn, maar wat uiteindelijk niet goed voor je is. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Dat is het doel van de tegenstander van God. Regels en wetten zijn soms lastig, maar wel heel belangrijk. Ze bieden veiligheid. Ik heb nu zo'n 35 jaar mijn vliegbrevet. In 92 vloog ik nog in dit toestel. Lekker in de buitenlucht. Heerlijk, echt. Maar nu vlieg ik met dit toestel. Daar zit lekker verwarming in. Je wordt wat ouder en dus is dat ook wat lekker, ja.
Maar bij je opleiding tot piloot leer je hoe belangrijk regels zijn. Want het negeren van de regels, zeker, en dat geldt voor alle terreinen in het leven, maar ook in de luchtvaart natuurlijk, is levensgevaarlijk. He, dus daarom loop je eigenlijk steeds weer je checklist af die in je vliegtuig ligt, heel precies voordat je gaat starten. He, want je kunt hem niet even langs de kant van de weg zetten als het fout gaat. Nee, je moet altijd weer landen. En het is ook fijn als alles dan blijft werken. Dus eerst je checklist aflopen, ook tijdens de vlucht nog weer. Je past de regels toe, zoals het contact houden met de luchtverkeersleiding, op de juiste hoogte vliegen, niet in gebieden vliegen waar je niet mag vliegen, enzovoort. Dan blijft het leuk. Dan blijft het ontspanning. Dan is het heel mooi, ik vind het tenminste heel mooi te doen. Ik ben ook dichter bij de Heer, dus dat is ook een voordeel. Heeft nog niet tot collectors geleid, maar ja, misschien komt dat nog. Een veelgehoorde klacht over het christelijk geloof gaat juist over wetten en regels die je in de Bijbel tegenkomt. De gedachte is, wat je graag wilt, mag je niet. Of mag je niet meer als je daarmee inlaat. En wat je niet wilt, ja, dat moet je juist. Nou, het ligt wat genuanceerder dan dat. En misschien herken je dit wel, hè, als ik deze uitspraak zou doen. Misschien is dat voor jou wel een reden om de kerk en kerkmensen en God eigenlijk een beetje op afstand te houden. Omdat je je daar misschien wel wat zorgen over maakt. Van ja, straks mag ik een heleboel niet meer en moet ik een heleboel wat ik helemaal niet leuk vind. Nou, ik kan niet ontkennen dat er heel wat voorschriften voor het leven in de Bijbel zijn opgenomen. Voorschriften, wetten, hoe je het ook wil noemen. Maar geen van al die voorschriften, geen van al die regels heeft een ander doel of is met een ander doel gegeven dan het goede voor jou en mij. En dat ervaar ik in mijn leven, dat het een positief effect heeft. Helaas heeft de kerk vaak veel meer regels opgelegd en erbij verzonnen dan er in de Bijbel staan. En dan, ja, dan snap ik, als je die verbanden ook niet meer ziet, dat je geneigd bent om af te haken. In de tijd dat Jezus op aarde was, leidde dat gedrag, toen ook al van de religieuze leiders, ook regelmatig tot hoogoplopende discussies tussen hen en Jezus. En Lucas, een van de schrijvers van het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel, zegt: passen jullie ook maar op, wetgeleerden. Dat waren de religieuze leiders van die tijd, de dominees van toen, zou je kunnen zeggen. Het zal ook met jullie slecht aflopen. Want jullie leggen de mensen allerlei moeilijke leefregels op, maar zelf hebben jullie geen zin om je daaraan te houden. Oftewel, ze waren niet alleen hypocriet, maar ze verzonnen er ook nog eens een keer van allerlei regels en wetjes bij. Eigenlijk om alleen maar macht uit te oefenen over mensen. Maar ze hielden zich er zelf niet aan. Een zekere koning David, hij leefde 1000 voor Christus, zo'n 3000 jaar geleden, beschrijft zijn enthousiasme over Gods leefregels in een lied. En hij was koning, hij zou iedere regel en iedere wet kunnen bedenken die hij zelf wil. Toch was hij daar niet toe geneigd om te doen, omdat hij juist zo enthousiast was over de regels die God had gegeven. De Bijbel, misschien weet je dat, is een samenstelling uit 66 verschillende boeken. Daar komt het woord Bijbel ook vandaan, van Biblia, wat wij kennen van bibliotheek. Samenstelling van boeken. En één van die boeken staat helemaal vol met songteksten, met nummers, met liedjes, met lyrics, zou je kunnen zeggen. En nummer 19 uit die top 150 gaat deels over die leefregels. En daar zegt koning David, die zelf muzikant was ook, en wij zouden hem tegenwoordig ook singer-songwriter noemen, die schrijft daar het volgende in. Hij zegt: de richtlijnen van de Heer, de kaders, de wetten, dat wat de Bijbel eigenlijk instrueert te doen, zijn volmaakt. Ze geven levenskracht. Oftewel, het heeft geen negatieve, maar een positief effect op je leven. Wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. Ja, wat is er nog betrouwbaar tegenwoordig? Ik hoorde laatst iemand zeggen: als niemand meer wat gelooft, wat hij ziet of hoort, kun je mensen alles wijs maken. Het houvast ontbreekt.
Alles gaat tegen elkaar in. Helemaal als je veel op social media zit of in het nieuws luistert. De een zegt dit, de andere 180 graden de andere kant op. Wat is goed? Wat is waar? Wat is betrouwbaar? Nou, David zei toen al, wat de Heer afkondigt is betrouwbaar. Het maakt de onervarene wijs. En we zijn onervaren. We gaan onervaren door het leven. Steeds komen we weer voor nieuwe situaties. Dan kun je al die onervarenheid accepteren en gewoon denken, nou ja, ik doe het gewoon met vallen en opstaan. Maar van sommige dingen sta je niet meer op. Of van sommige dingen loop je grote schade op. Vandaar dat hij zegt, die leefregels die God geeft, maken dat het beter met je gaat. Beschermen je. Het maakt de onervarene wijs. In het nummer Vogelvrij staat, laat ze maar praten, ik ga liever onderuit. Nou, dat is de houding die steeds meer mensen hebben. Misschien wel vanuit de Franse Revolutie, waar vrijheid en gelijkheid en broederschap werd gepredikt. Dat was de leus die daar klonk. En die klinkt eigenlijk nog steeds, dat die enorme hang naar vrijheid en autonomie, alles zelf willen bepalen. En laat ze maar praten, als het niet werkt, ik ga liever onderuit. Dat overkomt steeds meer mensen. Kijk maar naar de statistieken. Kijk maar hoeveel mensen er in de problemen komen in deze tijd. En die cijfers groeien alleen maar. Koning David is ervan overtuigd dat Gods leefregels er juist zijn om je te beschermen tegen die val, tegen dat onderuitgaan. David schrijft verder in dat nummer, wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. Nou, als er iets is wat ik zeker weet van iedereen die hier zit en iedereen die kijkt, we hebben allemaal het verlangen om gelukkig te zijn. Daar zijn we zelfs een groot deel van de dag mee bezig. Vanmorgen, toen je onderweg hier naartoe ging, heb je al veel keuzes gemaakt en moeten maken. En steeds was daarbij de overweging, misschien onbewust, wat kies ik waar ik gelukkig van word? Wat is het beste om te doen? Waar voel ik me het best bij? Nou, hier zegt David, wat de Heer beveelt is juist. Het is een bron van vreugde. Wat de Heer gebiedt is zonneklaar. Het is ook helder als glas. Het is duidelijk. Tegenwoordig wordt alles onduidelijker. Welke positie je hebt, welke rol je hebt bijvoorbeeld in het huwelijk, zelfs welke gender je hebt. Alles is open, bij wijze van spreken. Wat alleen maar de keuzestress vergroot en het leven veel ingewikkelder maakt. Nee, zegt David, wat de Heer gebiedt is zonneklaar. De ogen gaan ervan stralen. En zegt hierbij, het woord van de Heer is zuiver. Altijd blijft het gelden. Dat is raar. Dit is geschreven 3000 jaar geleden. Hoe kan dat nog geldig zijn? We leven in een compleet andere tijd. Met andere technologie en andere omstandigheden en andere wereldgebeuren en noem allemaal maar op. Hoe kan hij nu al zeggen dat het altijd blijft gelden? Nou, dat is omdat het waar is. Want de thema's waar we nu over nadenken of waar we nu vragen over hebben, zijn thema's waar ze toen ook vragen over hadden. Toen ging het ook over geld en macht en relatie en seksualiteit en noem allemaal maar op. De omstandigheden waren anders, maar de thema's zijn onveranderd. Daarom is de Bijbel, ondanks het feit dat het een oud boek is, zo relevant, ook in deze tijd. En blijft het relevant. Altijd blijft het gelden. De richtlijnen van God, zegt David eigenlijk, zijn tijdloos. En het laatste stukje, de uitspraken van de Heer zijn betrouwbaar. Hun juistheid valt niet te betwisten. En dan zet hij er nog even achteraan wat het effect daarvan zou zijn als je het op waarde zou schatten. En ik kan onderschrijven wat hier staat. Ze zijn begerenswaardiger dan goud, dan het allerzuiverste goud. Ze zijn zoeter dan honing, zo uiteraard. Zo waardevol zijn de kaders die God voor het leven geeft. Zo belangrijk is het eigenlijk om daar acht op te slaan. En misschien heb je er niks mee. Sta je nog helemaal, ben je zoekend en heb je nog niks met het christelijk geloof, of heb je grote skepsis. Toch is het belangrijk om er misschien eens naar te kijken. Wat zijn dan die kaders en waarom zou dat dan goed voor je zijn? Nou, ik ervaar het in ieder geval precies zoals David het zegt. En niet altijd dat het gemakkelijk is om het te volgen. Zeker niet. Meestal zijn de regels wel te begrijpen, soms ook
is het heel lastig. Maar het belangrijkste, ze dragen wezenlijk bij aan mijn geluk. Iedere dag opnieuw. Ze zorgen voor rust. Ze zorgen voor duidelijkheid. Er is hoop die eruit klinkt. En dat geeft richting in mijn leven. Ze bieden eigenlijk, die katers die God geeft, zoveel mogelijk vrijheid. Echt. Het is echt niet een zo narrow, zo smal, dat je niet meer links of rechts kunt stappen. Dat probeerden die schriftgeleerden te bewerkstelligen. Nee, God wil ons zoveel mogelijk vrijheid geven, maar binnen veilige kaders. Daar gaat het om. Zodat je ook echt jezelf kunt zijn, of beter gezegd, kunt worden zoals God je heeft bedoeld. En vaak weten we in eerste instantie niet eens hoe dat is. Ik kan dan ook met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat de dingen waar je de meeste spijt van hebt in je leven, op het gebied van relaties, financiën, morele keuzes, ethische keuzes, voorkomen hadden kunnen worden als je Gods leefregels in je leven had toegepast. Vandaar dat we vandaag met deze inleiding deze vijfdelige serie starten. Van vandaag dan het eerste deel van, waarin we een heel aantal belangrijke, misschien wel de belangrijkste kaders, waar de grootste groep ook mee te maken heeft, met elkaar gaan bespreken. En die zo belangrijk zijn dat als je het negeert, denk ik dat het voor problemen zorgt. En misschien belangrijker nog, om over na te denken, wat heb je nodig om te voorkomen dat je zelfs in de gevarenzone komt. Daarom hebben we deze serie ook vangrails genoemd. De definitie van een vangrail is, het zijn barrières die naast wegen worden geplaatst om te voorkomen dat voertuigen de weg in zijdelingse richting verlaten, kantelen of de middenberm doorkruisen. Als in het midden van de snelweg zit. En we besteden er normaal, denk ik, helemaal geen aandacht aan. Je hebt het helemaal niet in de gaten, je let er niet op. Maar ze staan overal. Ze staan daar waar hoogteverschillen zijn. Denk aan bruggen of op wegen in de bergen om te voorkomen dat je met een stuurfoutje het ravijn instort. Ze staan op plaatsen langs kanalen en rivieren, tussen weghelften, overal waar het verkeer druk is en het onbedoeld verlaten van de rijstrook je groot gevaar oplevert. Daar staan vangrails. Nou, kun je deze brug voorstellen zonder vangrails? Stel dat ze zouden hebben gezegd, beste mensen, de kosten van de brug vallen een beetje tegen nu we het aan het maken zijn. We maken de brug wat smaller en er is helaas dan geen plaats meer voor vangrails. Maar we maken wel een brede streep in het midden en een streep op de rand links en rechts. Nou, dan krijg je zoiets. Precies, ja. Als ik daar met Ellen, mijn vrouw, zou rijden, zou ik haar zeker moeten vragen iets op haar telefoon te doen en niet naar buiten te kijken. Want anders denk ik dat ze alles bij elkaar gilt. Dat doet ze wel eens vaker in de auto. Zij heeft ook een rempedaal aan haar kant. Denkt ze. Ja. En als ze een vrachtwagen op de snelweg rijdt en een vrachtwagen komt er dichtbij, dan doet ze zo. Ik denk niet dat het helpt, maar ja, ze rijdt altijd gezellig mee. Als je met je auto tegen een vangrail komt, heb je natuurlijk wel schade. Maar de schade is vaak veel minder dan wanneer die vangrail er niet zou hebben gestaan. Dus het biedt veiligheid. Deze bestuurder is ondanks alles denk ik ook wel blij met de vangrails die het voor het grootste deel hebben opgevangen. Kruidvat, steeds verrassend, je ziet het maar weer. Maar kan je zeggen, dit is niet voordelig wat hier voorbij komt. Ja. Ja, we gaan het hier natuurlijk niet letterlijk hebben over vangrails in deze serie. Maar in figuurlijke zin gaan we het daarover hebben. Want vangrails in ons leven zouden eenzelfde functie kunnen hebben. Dan zou de definitie zijn een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Dus een norm die je jezelf oplegt. Misschien wel, en dat hoop ik vanuit Bijbels kader, dat je daarnaar wil kijken. Een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Dus niet wanneer die overschreden is, want dan is het te laat. Maar een vangrail staat altijd nog een stukje van de ramp af. Dus iets meer naar je toe.
Vangrails toepassen is een manier om in je leven uit de gevarenzone te blijven. Ik zou graag willen dat je in je leven gedragsnormen gaat hanteren die, wanneer je deze overtreedt, je het gevoel geeft dat je iets fout doet. Ondanks het feit dat je het nog niet doet, maar omdat je de norm daarvoor hebt gezet, de vangrail eerder hebt gezet, geeft het al het gevoel: ik ben met iets bezig wat niet de goede kant op gaat. He, dat voordat er iets echt fout gaat, met alle mogelijke gevolgen van dien, al rode vlaggen gaan wapperen, alarmbellen afgaan, zo van: ik kom in de buurt van waar ik niet moet zijn of wat ik niet wil doen. En als ik verder ga, ontstaat er mogelijk grote schade. Dat is wat een persoonlijke vangrail zou moeten doen. Een paar voorbeelden. We komen de komende weken veel uitgebreider op natuurlijk thema's terecht, maar een paar voorbeelden. In onze cultuur zijn er dingen die we afkeuren of afraden. Bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik. Je kent de leus wel: geniet, maar drink met mate. Maar dat is geen vangrail. Dat is een heel dun lijntje op de rand van de afgrond. Want als je aan het drinken bent, weet je dan nog wel wat met mate is. Vlak voordat het onverantwoord, kun je meestal de rem niet meer intrappen. Kan het je niet meer schelen. Dat is wat alcohol namelijk met je doet. Dus een vangrail is eigenlijk vooraf met jezelf afspreken tot hoever je ergens in gaat. De Bijbel is in totaal niet tegen alcohol, maar wijst wel soms op de gevaren. Paulus, een kerkstichter uit de eerste eeuw, zegt: drink niet te veel wijn. Een andere vertaling zegt: word niet dronken van wijn. Dus, en misschien zeg je nou: ik drink niet te veel wijn, maar heel veel bier. Maar dat geldt er dus ook voor, hè? Er is niets mis met een glaasje op z'n tijd. Dat kan heel lekker en heel gezellig zijn. Maar heb voor jezelf een duidelijke grens voordat je daaraan begint. Een vangrail die je stelt. Zodat je in geval van gezelligheid en wat maakt het uit, op tijd stopt. Stopt, want alcohol lost geen problemen op, al voelt dat soms wel zo. Ik heb nog nooit verhalen gehoord als: weet je, Peter, we hadden huwelijksproblemen, maar toen zijn we samen gaan drinken en nu gaat het een stuk beter. Nee, het heeft alleen maar een negatief effect. Of: ik had problemen met mijn tegendraadse, recalcitrante puber en toen zei ik: zoon, misschien moeten we samen gaan drinken. Weet je, het bracht ons meer samen en sindsdien gaat het een stuk beter. Nee, deze verhalen bestaan niet. Dit is leugen natuurlijk. Zo werkt het niet. Laten we eerlijk zijn, we weten allemaal hoe fout het kan aflopen met alcohol of welke andere verslaving dan ook. Daarom zijn vangrails belangrijk. Zodat je op tijd een gewetenscrash zult hebben, zeg maar. Maar geen crash in je leven krijgt. Drink niet te veel wijn, lazen we net, maar die tekst gaat nog verder. Want daardoor verliest u de controle over uzelf. En ja, dan ben je eigenlijk voer voor diegene die op de loer ligt en je tot dingen wil verleiden die niet goed voor je zijn. Je vangrail zou daar moeten staan waar je weet dat je nog op een veilige afstand bent van het verliezen van de controle. Van het, niet meer zo goed nadenken enzovoort. Bijvoorbeeld zeg je: ik nuttig maximaal 2 of 3 alcoholische consumpties. En daarna ga ik over op gemberthee, ik weet niet wat dan gezellig is. Maar in ieder geval, ik stel vooraf een vangrail voordat ik in de afgrond lig. Een ander voorbeeld: iedereen is het er wel over eens dat jongeren en seksualiteit tot ongewenste situaties kan leiden. De campagneboodschap van het RIVM en de GGD was: heb seks, maar niet voordat je er klaar voor bent. Kun je je voorstellen hoe dat gesprek verloopt als het inmiddels warm is geworden? Dat werkt niet. Dat is geen vangrail, dat is een heel dun lijntje kort langs naast de afgrond. Een van mijn persoonlijke vangrails is bijvoorbeeld dat ik in principe nooit alleen met een andere vrouw op stap ga. Tenzij Ellen daarvan op de hoogte is en daarmee akkoord is gegaan. Dus een voorbeeld te noemen, wel eens uitnodiging gekregen: jij gaat toch ook naar die conferentie in Groningen? Ja, oké, kan ik met je meerijden? Een vrouw die dat vraagt zegt: ja, dat kan, als er ook nog een derde meegaat.
Want ik ga niet alleen met jou. Dat kun je overdreven vinden, dat is ook prima. We hebben nog altijd ruimte voor pastorale gesprekken als je huwelijk vastloopt. Maar het is niet overdreven. Het is veel te vaak fout gegaan. Ben ik bang dat ik onderweg door die vrouw word besprongen? Zou kunnen. Ik ben natuurlijk woest aantrekkelijk, dus... Nee, dat is het niet. Het is omdat wij al te veel relaties hebben zien stuk lopen, omdat het allemaal maar zou moeten kunnen. En we eigenlijk niet ons realiseren dat overspel bijvoorbeeld, of welke buitenechtelijke toestanden ook, altijd beginnen op een hele eenvoudige kleine manier. Het is niet de buurvrouw die bij je aanbelt en zegt: buurman, wat denk je ervan? Nee, dat begint op een heel laagdrempelige manier, en daarom moet je alert zijn, vangrails plaats. Paulus schrijft: kijk daarom goed uit hoe u leeft. Dus in het voorafgaande deel heeft hij uitgelegd, hè, wat dan een aantal gevaren zijn. En dan zegt hij: kijk daarom goed uit hoe u leeft. En dan gaat hij verder: wees niet onnozel, maar verstandig. Denk niet: dat overkomt mij niet, of dat overkomt alleen anderen. Bij spijt is het te laat. Verstandig is het om vangrails in je leven te plaatsen. En gaat hij verder: grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Want wij leven in een slechte tijd, zegt hij. Een tijd waarin we nadrukkelijk worden aangezet juist om tot de rand van de afgrond te gaan. Op financieel terrein, relationeel, op gebied van seksualiteit, op gebied van gezondheid. Steeds worden we gepusht om tot de rand te gaan. En dat is de verleiding van het kwaad die daarna je aanklaagt dat je je hebt laten meenemen of dat je het fout hebt gedaan. Paulus zegt: denk goed na en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. Dat zegt hij tegen mensen die gelovig zijn en ook geloven dat Gods regels uit liefde voor de mens zijn gegeven en een positief effect hebben. Ik zou ook jou, misschien geloof je niet, willen uitdagen om die uitgangspunten van God eens te proberen, eens uit te testen. Als je dat misschien niet al doet. We hebben allemaal de neiging om te dansen op de rand van de afgrond. En soms hebben we het helemaal niet in de gaten, omdat we er in de wereld waarin we leven, in onze cultuur, ook niet meer voor gewaarschuwd worden. Of we nu een hypotheek afsluiten, een gokje wagen met cryptogeld of met een leuke meid verkering krijgen. De verleidingen zijn groot, maar ook spijt als er dingen fout gaan. Op alle terreinen waar we de controle dreigen te verliezen, wil God je eigenlijk een vangrail aanreiken. Je vooraf waarschuwen. Nogmaals, bij alcohol, maar ook bij agressie, bij lust, bij materialisme, bij hoogmoed, bij blinde eigenliefde, narcisme. Ook bij schaamte, onterechte schuldgevoelens, geringe eigenwaarde, onredelijke angst enzovoort. Op al die terreinen, vooral datgene heeft de Bijbel wat te zeggen. Allemaal terreinen waar je je kinderen, als je die hebt, ook tegen zou willen beschermen. Maar dan moet je ook jezelf tegen beschermen. En dan moet je ook nog weten hoe dan. God reikt je daar niet alleen kaders, maar ook graag een vangrail. Hè, wat je vooraf moet doen. Onze cultuur houdt totaal niet van vangrails, maar zit juist vol verleiding om tot de rand te gaan. Luister maar mee wat dit nummer daarover zegt. Kom ik zo terug.

Ja, alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. Door het overschrijden van Gods morele kaders. De Bijbel noemt dat zonde, het buiten de kaders van Gods liefde gaan. Is er een onoverbrugbare kloof ontstaan tussen God en de mens. En dat is de belangrijkste reden dat er zoveel ellende is op deze wereld. Het los zijn gekomen van God maakt ons kwetsbaar voor die leugenachtige verleiding van het kwaad. En we trappen zo gemakkelijk in die verleidingen omdat we zo op zoek zijn naar dat wat we door die breuk zijn kwijtgeraakt. In de Bijbel staat, Paulus schrijft dat, alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. En dat ziet er eigenlijk zo uit. Een onoverbrugbare kloof die is ontstaan tussen God en het goede en de mens. En dat maakt ons gelukzoekers. We zijn op zoek naar rust, naar vrede, naar hoop, naar onvoorwaardelijke liefde. Want dat is wat we zijn kwijtgeraakt door die kloof die is ontstaan. En de tegenstander van God biedt het ons aan. Hij biedt ons van alles aan met de belofte dat we daardoor wel gelukkig zouden worden. Maar keer op keer blijken het leugens te zijn. Keer op keer blijkt het misschien wel even te werken, maar blijkt de houdbaarheidsdatum van dat geluk zo vreselijk kort te zijn. En dan moeten we weer op zoek en weer op zoek tot we er moe van zijn. En God had ons in die toestand kunnen laten, maar dat deed hij niet. In de Bijbel staat dit. God houdt zoveel van de mensen. De liefde van God gaat zoveel verder dan de manier waarop we eigenlijk God verdriet doen of God terzijde duwen. En God houdt zoveel van jou en mij dat hij zijn enige zoon, Jezus, aan hen, aan ons heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft. Iedereen die zijn vertrouwen op Jezus stelt. Iedereen die het offer wat Jezus heeft betaald om ons vrij te kopen uit de klauwen van het kwaad. Iedereen die dat aanvaardt en zijn vertrouwen stelt op Jezus. Die zal gered worden. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, staat hier. Maar zal het eeuwig leven hebben. Oftewel, leven wat over de grens van de dood verder gaat. Waarvan de belofte in de Bijbel is dat daar geen dood en verdriet, geen ziekte en pijn meer zal zijn. Want staat er, God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem, door Jezus, de mens te redden. Jezus kwam naar deze wereld om die kloof voor ons te overbruggen. En nogmaals, dat deed hij door de prijs van onze overtreding te betalen. Hij betaalde als het ware de boete voor ons als mens door aan het kruis te sterven. En voordat we... Vandaar dat we in het nummer Lang leve de vrijheid hoorden zingen. Alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. Er is geen andere manier om die kloof te overbruggen. Jezus zei het zelf ook. Hij zei, ik ben de weg, niet een weg en alle wegen leiden naar Rome. Nee, de weg, de waarheid. We leven in een wereld waar we liever hebben over iedereen heeft zijn eigen waarheid, wat helemaal niet kan. Nee, ik ben de waarheid, zei Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, niemand overbrugt die kloof dan door mij. Heel exclusief, maar voor die exclusiviteit heeft hij zijn leven gegeven. En de hele Bijbel door wordt bewezen dat wat God voor zegt te zullen doen ook daadwerkelijk is uitgekomen. Zo ook het vrij pleiten van ons mensen. Alleen Jezus kan echte vrijheid geven. En hij nodigt jou en mij uit om je door hem met God te laten verzoenen. We gaan zo naar een lied luisteren waarin die uitnodiging naar voren komt. En die tekst gaat zo. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Hij wacht niet tot je trouwe kerk bezoekt, tot je veel in de collecte gooit, of dat je de hele Bijbel kent, of dat je je leven helemaal op de rit hebt. Nee,
Hij wacht dat je komt zoals je bent. Maar wel in de verlangen en de verwachting dat hij je tot God kan leiden. En wat je nu ook doet, gaat de tekst verder. Zijn liefde blijft bestaan. Dat betekent niet dat God alles oké vindt wat we doen, maar dat doet niets af aan zijn liefde voor jou en mij. Ook niet wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar. Wanneer jij komt, hoeft niks meer te gebeuren. Jezus staat met open armen op je te wachten. In het refrein staat, kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. De liefde die hij geeft, de woorden die hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer je komt. En iedereen die ingaat op die uitnodiging zal door Gods geest opnieuw met God verbonden worden. En zal zijn ultieme liefde, rust, vrede en hoop in het leven gaan ervaren. We gaan naar het nummer luisteren en daarna wil ik afsluiten met gebed en je die uitnodiging ook doen om die keuze vandaag te maken. Maar laten we eerst naar dit nummer luisteren.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En ik wil zo bidden met jullie. En als jij je aangesproken voelt, als jij nog nooit de keuze hebt gemaakt om dat offer van de Heer Jezus te aanvaarden en op die manier ook opnieuw met God verbonden te worden, om die rust, vrede en hoop ook te gaan ervaren. Dat betekent niet dat het leven in één keer roze geur en maneschijn is, maar dat je te midden van deze gebroken wereld de troost ervaart van God, de richting gaat ervaren van God en de hoop krijgt voor dat wat over de grens van de dood gaat. Een leven met God is zoveel rijker, is eindeloos veel rijker dan een leven zonder God en met een positief uitzicht. En als je daar ook naar verlangt, die rust, die vrede, die hoop, die onvoorwaardelijke liefde, dan wil ik je uitnodigen om tijdens het gebed straks dat kenbaar te maken. En terwijl iedereen dan nog zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen om dan duidelijk je hand op te steken. Even oogcontact te maken. Het gaat niet om mij. Het gaat erom dat je de daad bij het woord voegt. En dat je laat zien, ik wil kiezen om het offer van de Heer Jezus in mijn leven te aanvaarden. Zullen we bidden. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken dat u een God van liefde bent. Dat u ook heel geduldig bent met ons allemaal. Ondanks dat wat we in ons leven allemaal hebben gedaan, de keuzes die we hebben gemaakt, de momenten waarop we ons hebben laten verleiden te denken dat de weg van de tegenstander beter was dan uw weg. Heer, waarom we u misschien de rug hebben toegekeerd, op welke manier dan ook. Dank u wel dat u geduldig bent. En dat u nog steeds verlangend naar ons uitziet. Dat u ons de hand wil geven. Dat u, Heer Jezus, naar deze wereld kwam om met uw eigen leven de prijs van onze fouten en tekortkomingen te betalen. En ik wil u zo bidden, Heer, of u ons hart wilt aanraken. Zoals u dat alleen kunt. Dat kan niet gebeuren vanwege muziek of vanwege wat gezegd wordt. Nee, u bent het, Heer, die mensen harten aanraakt. En ik wil u bidden of u dat wilt doen op dit moment. Heer, zodat mensen niet langer bij u vandaan zullen gaan, maar zich zullen omkeren, bekeren en in uw richting willen gaan en het offer dat u heeft gebracht willen aannemen. Heer, raak ons hart aan. En terwijl iedereen nog een moment zijn ogen gesloten houdt, wil ik je vragen, als jij vandaag die keuze wilt maken, maak dat dan kenbaar door duidelijk even je hand op te steken en even oogcontact te maken. Dank je wel, ik heb je hand gezien. Steek je hand maar op als je het wil. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Dank je wel, ik heb je hand gezien achterin. Ik heb ook je hand gezien hiervoor, ook achterin. Ik heb je hand gezien, dank je wel. Steek je hand duidelijk op als je dat wilt. Dank je wel, ik heb je hand gezien daar. Heer God, ik wil u zo danken. Ik wil u danken voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken. Heer, dat is feest in de hemel. Dat is wat we in uw woord in de Bijbel lezen. Wanneer één zondaar zich bekeert, is het feest in de hemel. En ik wil u zo bidden, Heer, voor een ieder die zijn hand heeft opgestoken, dat u in hun leven uitwerkt wat u belooft. Heer, dat ze die rust, vrede en hoop en die onvoorwaardelijke liefde mogen gaan leren kennen. En steeds meer mogen groeien dichter naar u toe. Ik wil u bidden voor een ieder waarvoor de stap nu misschien nog te groot is. Heer, ik wil u bidden dat we op zoek zullen gaan. Want u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Zal bij u uitkomen. Heer, ik wil u bidden voor een ieder die misschien die keuze eerder heeft gemaakt, maar het vlammetje misschien een beetje lager is gaan branden. Ik wil u bidden of u ons wilt aanvuren om echt te gaan voor die keuze. Heer, en met u te leven. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. In Jezus' naam. Amen. Ja, ik zei het al, feest in de hemel. Daarom kan ik ook zeggen, van harte gefeliciteerd. Het is de beste keuze die je in je leven kunt maken, geloof ik. Zo heb ik het ervaren. Voor geen goud van de wereld zou ik willen kwijtraken wat ik heb gevonden op het moment dat ik op 29-jarige leeftijd tot geloof kwam. En we willen je heel graag, als je hand hebt opgestoken, nog wat meegeven. Achter deur 3 zit een boekenhoek. Daar hebben we een gouden envelop voor je klaar liggen. Er zit een boekje in waarin je nog wat meer richting krijgt ook. Om meer te ontdekken
van de keuze die je hebt gemaakt en de weg om Jezus nog meer te leren kennen. Als je geen Bijbel hebt in begrijpelijke taal, misschien heb je een hele oude liggen die wat moeilijker leesbaar is, ook die zijn gratis op te halen. Geldt voor iedereen die hier zit, zijn gratis op te halen bij de Boekhoek. Neem er één of meerdere mee, misschien wel voor anderen. Het is Nieuw Testament, tweede deel van de Bijbel in een begrijpelijke taal. En van harte uitgenodigd om die mee te nemen. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele mooie zondag toe.

0: Bedankt voor het komen en voor het kijken. En graag tot de volgende keer.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
10: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen, actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is, achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Maybe you don't have stuff to obey him for. Very soon you will sing this song. You better start practicing.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
9: De werkweek zit erop.
10: Woehoe!
9: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op...

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
8: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord. Ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
9: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matteüs 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door, vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the stone. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Van alle apostelen heeft Paulus meer dan wie ook de genade van God woorden gegeven. Zo schrijft hij aan de christenen in Galatië: als jullie proberen door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, zijn jullie van Christus losgemaakt en hebben jullie Gods genade verspeeld. Galaten 5 vers 4. Heftige woorden. Wel, als Paulus dit schrijft, denkt hij terug aan de tijd dat hij zelf een farizeer was. Volgens de farizeeërs was je alleen rechtvaardig, door God goedgekeurd en aanvaard, als je precies deed wat er in de wet stond. Paulus wist dat ze hun best deden om de mensen te bewijzen dat je door hard te werken je wel aan de wet kunt houden, zodat je uiteindelijk door God goedgekeurd en aanvaard zou worden. Jaren geleden vroeg ik leiders om me heen wat het betekent volgens hen om in Christus te zijn. Eén antwoord was: als je doet wat Jezus deed, ben je in zijn wil en ben je dus in Christus. Vanaf die dag stond ik elke morgen vroeg op om 2 uur te bidden. Ik deed mijn best om meer en meer op Jezus te gaan lijken. Een vriend van mij besloot om diezelfde reden 1 keer per maand een nacht in gebed door te brengen. Dan ging hij met blote voeten in een emmer met koud water staan, want hij bang was dat hij in slaap zou vallen. Of fietste hij de hele nacht bidden door de stad. Maar hoe harder we ons best deden, des te meer beseften we dat we nooit als Jezus zouden worden. In Christus zijn heeft niets te maken met wat ik doe of niet doe, maar met wat Jezus voor mij heeft gedaan. Er is geen weg naar volmaaktheid. In eenheid met Christus verklaart God jou rein, rechtvaardig, heilig en volmaakt. Het is Gods geschenk van genade. En zorg ervoor dat je zijn genade nooit verspeelt, door te geloven dat je door heilig voor God te leven, door Hem wordt goedgekeurd en aangenomen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
7: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Dit is Brenda Toet en ik nodig jou uit voor het vrouwen-event op 9 mei in Barneveld. Het thema is Living Proof. Wil jij weten hoe je een levende getuige kan zijn? Meld je dan nu aan voor gratis tickets via oneinhimfoundation.com. Ik zie je daar!

Dit is An Hour with Jesus. Een uur apart gezet voor aanbidding. Met Terry McAlmon op God Radio.

wings of peace. As I look to you alone,

thy glory poured over me, and your grace will be my story.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Dutch Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
2: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
0: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation, God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: maken. Zo.
1: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
10: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
13: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.